0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Helemaal.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. Yeah.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special.
2: Op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Hubert Mol.

0: Het was de band met producer Trevor Horn. Die van de Buggles. Video killed the radio star. Dat was hem voor ABC en The Look of Love.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Koffie gezet, boterhammetje gesmeerd, yoghurtje erbij. Kortom, we kunnen starten.
1: Hubert Mol.
2: Nu al wakker.
0: Omroep Brabant. Oh ja, nog een keer zonder Maarten Kortlever. Is met vakantie.
3: Let's go.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?

Het nummer werd een paar maal uitgebracht. In het begin twee keer en niemand wilde er naar luisteren. Het zou geen grote hit worden. Tot het werd gebruikt in de film Batman. En toen vonden we het mooi. Toen werd het de grootste hit voor Seal. Kiss from a Rose.

Zal ik nou eens wat gek zeggen? Ja, er luisteren toch niet zo heel veel mensen op dit vroege tijdstip. Maar ik vind het liedje een beetje een Jacqueline Govaert liedje. Is het gek dat ik dat zeg? Is dat stom? Oké, laat maar zitten. I knew you. Dat was hem. Afkomstig van Taylor Swift. De Commodores begonnen ooit eens met een vrij stoer plaatje in de jaren 70. Dat heette Brick House. Dat is deze.

0: Backhouse van de Commodores. Overigens is het niet de zang van Lionel Richie die je hoort, want die mocht alleen maar de ballad zingen. Dit was wel het begin van de carrière voor de complete band Backhouse.
1: De ik hoef helemaal niks vandaag.
0: Nee joh. Gewoon lekker blijven liggen als je maar één oor kunt inzetten. Dat ene andere oor, dat mag op het kussen blijven. En je hebt er maar eentje nodig om te kunnen luisteren. En even een momentje voor jezelf te hebben. Draai je nou even om, pak het andere oor en geniet er even van wat rustgevende muziek. En je mag blijven liggen dus, hè. Je hoeft er niet uit. Wel nee, het is zondag. Rustig aan. Ontspan bij Bright Light van Haven.

Een groot voorbeeld voor deze band, voor deze twee leden, is Hans Zimmer. Hans Zimmer maakt heel veel filmmuziek, theatrale muziek, prachtige muziek, droommuziek. En in die sfeer willen ze ook een beetje zitten. Ik had het net over het feit dat de studenten waren, want dat zijn ze al lang niet meer. Ik weet ook niet of ze de studie hebben afgerond trouwens. Maar dat wat ze aan muziek hebben achtergelaten en hebben gemaakt tot op heden, ja, dat is goed, dat is mooi, dat is heel rustgevend zelfs. En dat, een zomersliedje, denk ik wel. Eros Ramazzotti. Terra Promessa. Hij komt binnenkort naar ons land. Ik heb geen flauw idee wanneer. Maar ik heb het geweten. Maar sorry, ik ben het even kwijt. Maar ga googlen, misschien zijn er nog kaarten te krijgen. Als je ervan houdt. En anders gewoon lekker luisteren en genieten van dit liedje.

Bella Promessa van Eros Ramazzotti. Sinds 1989 ook een bekendheid in ons land. En ieder liedje is zo'n beetje een grootheid geworden. Een grote hit geworden voor deze man. Even nog vertellen dat Maarten Kortleven met vakantie is. Dat had je wel gemerkt. Ander stemgeluid, andere man. Maar misschien hier en daar een klein afwijkend programma. Net wat andere plaatjes.

0: croissantjes in de oven, sinaasappeltje geperst en de radio aan.
1: Nu al wakker?
0: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

eigenlijk niet zoveel hits gehad. Maar deze kwam even als commerciële plaat uit en werd zowaar, nou ja, misschien het woord hit is wat de grootste aangezet voor Eldorado en

Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots.
8: Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: al wakker, Hubert Mol.

0: Dat het Santana is, dat is wel hoorbaar, toch? Smooth was het, zo heette het. En Rob Thomas was er ook nog bij. Wie is dat dan? Die is van Matchbox 20.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Nou, het zoveelste bakje koffie staat er klaar. Ik ruik het. Ik proef het ook al een klein beetje. Dus dat gaat goed komen. Daar zit het wel snor. En verder, hoe zit het met jou? Heel een beetje wakker. Heb je zin in deze zondag? Zal ik zo meteen eens even een fijn liedje laten horen in je moerstaal. En verder heb ik nog wat dingen meegebracht. En ik moet wel zeggen, het kan een beetje afwijken van normaal gesproken. Wanneer Maarten er is, heeft toch een andere keuze, andere smaak. Maar ik hoop dat het je een beetje bevalt wat ik ook weer vandaag voor je meegebracht heb.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.
0: It's probably me. Sting, niet alleen. En Eric Clapton.

Ga een liedje om jezelf lekker bij uit te rekken. Snap je wat ik bedoel? Gewoon even lekker een beetje lattefanten. Uit bed komen. Een beetje rond schuifelen. Dat is het. Gewoon niks doen. Gordijnen open doen. Op je gemakje kop koffie drinken. En gewoon even de wereld bij je voorzichtig laten binnenkomen. En waar ga je heen? Wat zijn de plannen vandaag? Emma Heesters.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

Met goud omrand, welk dat je niet zou ja zeggen van George Michael. Dit was Father Figure. Sheryl Crow, liedje 2010. Dat is lang geleden, maar het klinkt...

Roy Orbison met zijn eeuwige zonnebril. Bij toeval heeft hij die zonnebril opgezet. En dat is zijn imago geworden. Had te maken met het feit dat hij zijn bril was vergeten bij een optreden. En had alleen maar zijn zonnebril op sterkte bij zich. Heeft hij opgezet. En dat beviel hem zo goed. Maar ook iedereen vond het wel stoer. Vond het bij hem passen. En het gaf hem een heel groots imago. Echt van een ster. En daarom heeft hij altijd die zonnebril opgehouden. Is daar niet meer van afgeweken. Freddie Mercury, Living

Ik hoef er verder niks over te zeggen, volgens mij, toch? Bekend geluid. We weten wat er is gebeurd allemaal. De geschiedenis is bekend. En dan ben ik nog een keer luisteren naar Nu al wakker met Hubert Mol. Maarten Kotleven, de chef zelf, is met vakantie. Geniet nog even, maar is denk ik volgende week weer terug.

0: Level 42, Mark King. De man heeft jarenlang in Nederland gewoond, zelfs een Nederlandse vrouw gehad. Verstaat Nederlands, maar kan geen woord zelf zeggen. Vier woorden. Dat is toch gek. Ik snap dat nooit zo goed hoe dat werkt.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: De sfeer van Faithless is volgens mij wel duidelijk waarneembaar. Met Bibi Rexha, New Religion. Het is maar net wat je aanhangt.
1: Muziek in je moerstaal.
0: Met opvallende muziek iedere zondag in Nu Al Wakker. Herberg de Troost. De band van Jacques Poels. Nou, ik zeg het verkeerd. Het is een afgeleide van Ron van Huizen. Met Trem van Enkevoort. Er zitten mooie Joes bij, Limburgers. Het is een net wat ander gezelschap dan Herberg de Troost. Gebaseerd op gedichten die Jacques Poels heeft gemaakt. Ik heb...

0: CD zou je niet eens wat kunnen draaien van ABBA als je toch wat extra zendtijd hebt? Natuurlijk, SOS.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Ja, ik was bijna vergeten. Ja, dat is, als het de baas van de huis is, dansen de discjockeys op tafel. Een liedje gevonden uit 1990, denk ik, van Wilson Phillips. En begrijp me goed, het is niet een man die Wilson Phillips heet. Nee, het is Michelle Phillips. Dat is de dochter van John Phillips, de mamas en de papas. En het is ook nog een dochter, Wendy Wilson. Een dochter van Brian Wilson. En die is weer van de Beach Boys. En tezamen Wilson Phillips.

0: Het is toepasselijk. Release me. Ik laat het allemaal los, want het is tijd voor jou, Christian.
1: Je laat het allemaal lopen?
0: Ja, nou nee, dat zeg ik niet.
1: Oh, maar, gelukkig maar.
0: Ik laat wel veel los.
1: Ja. Maar zover is het toch niet. Je begint er langzamerhand wel een beetje de leeftijd voor te krijgen. Dus.
0: Nee, ik kan het redelijk binnenhouden.
1: Oké. Ik ben blij dat je je eigen studiootje hebt. Dat vind ik wel fijn zo. Maar goed, ik ga zo weer hier verderop. Ga ik aan de gang.
0: Veel plezier zo.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Omroep Brabant, een zeer goedemorgen. Ik ben Christian, dit is weekend tot 12 uur. En veel meer over het weer hoor je zo dadelijk. En in het nieuws kwam het al een paar keer voorbij, hè? Droogte en ook natuurbranden. Ja, en ook in Brabant was het de afgelopen uren weer raak.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa.
4: Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
15: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
14: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
17: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Weekend. Christian Westerveld.

0: Oorspronkelijk van Gloria Jones, die mag ook een keertje draaien trouwens. Soft Cell, Tainted Love op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Zondag de 9e april 2026 is het. En je denkt, ja, op een gegeven moment dan komt het einde van de zomer wel in zicht, want we zijn al zo lang met warm weer bezig. Maar ja, het is dus nog maar 9 augustus en een groot gedeelte van de zomer moet nog steeds komen. En hoe dat deze keer weer gaat vandaag, hoe warm het wordt, daarover dus zo dadelijk meer van de vrienden van Weerplaza. Maar in ieder geval de komende dagen is het behoorlijk warm, dan weet je dat maar vast. En ja, bij hitte en droogte, daar horen helaas natuurbranden bij. En dat was ook deze keer weer het geval. Vanochtend vroeg in natuurgebied Herperduin, bij Olsewoede vanochtend een grote natuurbrand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een gebied van zo'n 100 bij 150 meter. En de brandweer heeft het vuur sinds 7:15, dus zo'n 1,5 uur geleden is dat, onder controle gekregen. En die brand zou zijn uitgebroken aan de kant van de Domineeshoef. En er is extra brandweermateriaal naartoe gegaan, juist vanwege die droogte, hè, om te zorgen dat het allemaal niet helemaal uit de hand zou lopen. Er was wel behoorlijk wat rook en mensen die echt dicht in de omgeving woonden, die kregen het advies om de ramen en deuren dicht te houden. En ja, als je een airco aan had staan, om die dan toch maar even uit te zetten. Maar goed, inmiddels is het onder controle. Je leest er meer over op web en bij Omroep Brabant. Het is niet het enige wat heeft gebrand. Dat gebeurde ook in een huis aan het Spoorven in Veghel. Daar heeft van gisteravond, moet ik zeggen, laat een brand gewoed. Vuur ontstond in de bijkeuken in een droger. De bewoners lagen op dat moment te slapen, werden wakker van het brandalarm, vluchtten snel het huis uit en belden de brandweer. Ja, en dat hebben ze mij toen ik een droger kocht er wel bijgezegd. Het is toch verstandig om te zorgen dat je in ieder geval thuis bent en eigenlijk ook niet te gaan slapen als de droger aan het werk is. Geef het maar mee als je dat zelf wel ooit doet, want dat kan dus heel vervelend en heel akelig aflopen. Ja, verder kun je op de website ook een heel verhaal lezen over dat er een auto bij Uden op een politieagent is ingereden en die agent moest ook naar het ziekenhuis en die persoon die dat gedaan heeft, die hebben ze ook nog niet teruggevonden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En er werd ook gevoetbald in de Eredivisie. Slechte start voor de Brabantse deelnemers. PSV verspeelde de overwinning in de slotseconde tegen Fortuna. En Willem II heeft de eerste zeepert ook al te pakken. 4-1 verloren bij Go Ahead Eagles. Later in deze uitzending wordt er meer over gezegd. Het is bijna 11 minuten over 9. Bosje bloemen erbij. Miley Cyrus, Flowers.

0: The Shirts, Laugh and Walk Away, kun je maar het beste doen soms. 17 minuten over 9, je luistert naar Omroep Brabant, dan doe je dat vaker rond deze tijd op de zondag. Dan weet je dat het nu over het weer gaat. Floris van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Laat me raden, warm, droog?
1: Inderdaad, warm en droog en ook veel ruimte voor de zon. Momenteel schuiven er wel wat wolkenvelden via België naar het zuiden van onze provincie, waardoor de zon het in de loop van de dag wat lastiger krijgt. Maar voor de rest blijft het droog. Flink wat ruimte voor de zon en wat wolkenvelden. Momenteel is het al bijna zomers warm in de provincie met 22 tot 24 graden. Maar onder invloed van een matige wind uit het zuiden warmt het vanmiddag flink op en wordt het tropisch heet met 30 of 31 graden maar liefst.
0: En later in de week wordt het nog meer, geloof ik, hè?
1: Later in de week wordt het nog veel meer inderdaad. Maandag en dinsdag tijdelijk twee minder warme dagen. Het blijft wel zomers warm in de provincie met 25 of 26 graden. Beide dagen heel veel ruimte voor de zon. Eigenlijk een strak blauwe hemel in de provincie. Weinig wind, weinig aan de hand. Het blijft ook droog. En vanaf woensdag draait de wind weer naar het oosten tot zuidoosten. Komt er hele warme lucht vanaf het vaste continent van Europa naar Brabant toe. En wordt het waarschijnlijk zeer heet met op donderdag en vrijdag de warmste dagen. Lokaal zelfs 34 of 35 graden, Christian.
0: Juist, en dan hebben we de volgende hittegolf alweer te pakken, hè?
1: Inderdaad, dan hebben we inderdaad de volgende hittegolf alweer te pakken. Het wordt de vijfde hittegolf van het jaar. En daarnaast is er nog een nieuwsfeitje. Woensdagavond is het natuurlijk wel weer tijd voor de zonsverduistering.
0: Ja, is wel even geleden dat het zo'n nadrukkelijke is, hè?
1: Ja, 90% wordt die afgedekt om een uurtje of 8. Dus hou dat goed in de gaten. Koop ook een eclipsbril, want het licht kan dan natuurlijk behoorlijk fel zijn. En de weersomstandigheden zijn wel heel gunstig. Het blijft zonnig en droog.
0: Dus we kunnen hem zien?
1: We kunnen hem hoogstwaarschijnlijk zien. Misschien enkele wolkensluiers. Maar dat mag de pret niet of nauwelijks drukken, denk ik.
0: Nee. Ja, we hebben het over pret. Ik ben alles behalve een zomerhater. Ik vind het wat dat betreft prima. Maar ja, we hebben regen nodig. Het is gewoon zo.
1: We hebben echt regen nodig. Misschien voor volgend weekend een aantal buien. De warmste lucht wordt dan ook verdreven. De wind draait van zuid naar noord en wordt wat minder warme lucht aangevoerd. Richting volgend weekend stijgt de kans op een aantal buien, Christian. Dus dat is wel goed nieuws voor de natuur, denk ik.
0: Dat is waar. Nou, is het wel zo dat onze moeder dan net de verjaardag viert?

0: Oké. Okay. Je kunt niet alles hebben, hè?
1: Je kunt niet alles hebben. Goed. Dankjewel. We weten weer waar we toe zijn. Hey, tot de volgende weer.
0: Tot de volgende keer.
1: Hey, hoe.
2: Dit is Omroep Brabant. De zomer.
3: Heerlijk.
2: Dicht bij huis.
3: Geweldig.
2: Omroep Brabant.

0: on top of the world. Imagine Dragons op Omroep Brabant. En zo werd het bijna 2 minuten voor 9:30. En hij regeert weer sinds gisteren. Of eergisteren eigenlijk, hè, want vrijdag begon de competitie al. Maar de Brabantse clubs zijn in actie gekomen. En ja, niet met goed gevolg tot nu toe. Want PSV verspeelt 2 punten. En Willem II maakt een dikke zepert uit bij Go Ahead Eagles. 4-1 verloren. Desalniettemin is het wel mooi voor de voetballiefhebber dat het seizoen weer begonnen is en dat de bal weer rolt. En hij rolt rond. Want de bal is rond, zo heet het toch. Nou ja, lang verhaal kort. Dat rollen, dat is het thema van ons.
1: Duivels dilemma.
0: 2 plaatjes met rollen, althans rondgaan, zo'n beetje. Met een beetje fantasie, maar ik heb wel 2 leuke plaatjes uitgekozen, geloof ik. En de vraag is, welke wil je nou horen? 1 van deze 2, daar mag je tussen kiezen.

0: Heuvels Dilemma.
1: Nummertje 1 dus. Zoals je net hebt kunnen horen. You spin me round. Dead or alive. Op Omroep Brabant is dat je keuze nummer 1. En nummertje 2, dat is Dawn and Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dus een mooie knijter uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 70. Ja, en de vraag is welke je wil horen. Laat dat even weten. Dat kan via de app 06-573-28203. Dus je eerste keuze is Dead or Alive. You spin me right round, baby right round. Of die andere, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree van Dawn. Niet allebei. Nee, eentje mag het maar worden. En daarom is het ook een dilemma. Laat jouw keuze even weten via 06-573-28203. Vertel ik je één dingetje over het verkeer. Files hebben we niet op dit moment in Brabant, maar wel één plek waar je wel rekening mee moet houden. Dat is de A58. Als je rijdt vanuit Breda richting Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt Prinsenviel en De Stok, kom je dan wegwerkzaamheden tegen. Het is daar afgesloten. Je wordt omgeleid en het is de bedoeling dat het volgende week, de 16e op zondag, allemaal weer klaar is. Dus de komende tijd eventjes omrijden dus. De A58 richting Bergen-op-Zoom tussen Prinsenviel en De Stok. Wegwerkzaamheden, weg daar voorlopig dicht. Nou, en ik zie eentjes en tweetjes binnenkomen. Dus dat kan nog spannend worden tussen die twee platen. Je kunt nog stemmen. Het is 9:30 op dit moment. Verder met Wiz Stars, A Brand New Day.

0: Robbie Swims, Mr. Know-It-All. En even opgelet.
1: Ja!
0: Als je nou groot fan bent van snollebolletjes, en daar zijn er een boel van. En dat zijn we eigenlijk allemaal toch een beetje, laten we wel wezen. En niet alleen in Nederland, nee, overal waar Nederland voetbalt, maken onze voetballers geen fans, maar hij wel. Met dit liedje vooral dus, hè. En er komt een heel leuk festival aan. De 5e september is dat te doen op Aquabest bij Eindhoven. Ja, vroeger heette dat Total Los, maar nu heet het Brabantse Vrienden. En het leuke is, daar kun je kaarten verkopen, maar je kunt ze ook verdienen. En wel bij Omroep Brabant. En daar gaan wij een hele week aan wijden. Morgenochtend gaan we beginnen, dus wil je daarbij zijn bij dat feestje, het eerste weekend van september, zorg dan dat je de hele week luistert naar Omroep Brabant. En iedereen van wie je weet dat hij misschien wel eens ooit niet naar ons luistert, maar wel groot fan is, zeg even dat ze wel luisteren nu. Want je kunt die kaarten gewoon winnen bij Omroep Brabant deze week. Dus lekker luisteren. En dan af en toe komt hij ook nog even voorbij. Sensation Wild.

0: Libri later of neer, want godmannetje.
1: Al het goede komt uit Brabant.
2: Brabant, de beste.
1: Zeker als het om muziek gaat.
3: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
4: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
1: Als het maar uit Brabant komt.
3: Van Brabantse bodem.
1: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
3: Omroep Brabant.

0: je hoort ook echt alleen maar mama appelsap natuurlijk. Hè. Rihanna, don't stop the music, doe ik ook niet.
1: Duivels dilemma.
0: Hoewel we er wel eentje gaan elimineren van de twee. De bal rolt weer rond. Het voetbal is weer echt begonnen. En omdat het dus rond gaat, twee platen die iets met rond te maken hebben. Ik heb ze net al even geïntroduceerd. Eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 70. Maar ik moet wel zeggen, er is al wel wat tekening in de strijd. Maar je weet maar nooit, hè. Of de tweede het met een eindsprintje nog gaat winnen. Maar ja, wie er nou voor ligt, dat ga ik er niet bij zeggen. In ieder geval één van deze twee. En je mag nog stemmen via de app 06 573 282 032. Rondgaande platen.

0: Vos Dilemma.
1: Ja, you spin me right round. Dead or Alive uit de jaren 80. Ofwel Dawn and Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Eén van deze twee gaat het worden. Eentje ligt dus al een eentje voor, dat heb ik al wel verteld. Maar beslist is het nooit totdat de finish bereikt is. 06-573-28203, dat is het appnummer waar je je keuze kunt laten horen. 06-573-28203. Nummertje 1 dus, Dead or Alive. Nummertje 2, Dawn, met dat verhaal over dat gele dingetje om die boom. Mumford & Sons nu, intussen in Weekend op Omroep Brabant. En I Will Wait. Well, I can't.

0: Mumford & Sons en I Will Wait.
1: Duivels dilemma.
0: Nou, zo duivels blijkt het niet te zijn, want het verschil is toch wel duidelijk groot geworden, hoor. En de winnaar is niet Dead or Alive geworden. Jammer voor al die mensen, want dat waren er toch nog best wel wat die erop gestemd hebben. Maar er waren er nog veel meer die graag dat liedje van Dawn wilden horen. En voordat ik hem ga draaien... Rens deed dat vroeger als DJ trouwens, hebt hij. Dat vind ik altijd leuk om dat soort dingen even te lezen. Voordat ik dat ga doen, ga ik wel even vertellen waar het over gaat. Want misschien heb je dat wel nooit gehoord. De ik-persoon in het liedje is namelijk iemand die in de gevangenis heeft gezeten. En in de bus zit onderweg naar huis, maar niet zeker weet of hij thuis nog wel welkom is. Want ja, hij heeft toch in de bak gezeten. En daarom heeft hij een brief gestuurd aan zijn geliefde en gezegd... Als ik welkom ben... Bind dan een geel lint om de oude eikenboom voor ons huis. Dan weet ik dat ik uit de bus kan stappen. En als het niet zo is, als er niks hangt... ja, dan weet ik dat het aan mezelf lag. En dan blijf ik in de bus en dan, ja, begin ik een nieuw leven. Zoiets. Maar het einde is hartverwarmend. Het is de duidelijke winnaar, Dawn & Ty, Yellow Ribbon.
1: Duivels dilemma.

0: Maarten de Lange en I'd Be Your Weekend. Ja, we gaan langzaamaan richting het nieuws van 10 uur. En behalve heel veel mensen die gestemd hebben net op het Duivels Dilemma, wat dus Dawn werd, waren er ook wat mensen die zich gelijk al aanmelden voor kaartjes voor dat Brabantse Vriendenfestival. Nou, dat heb ik misschien niet duidelijk genoeg gezegd. En anders zeg ik gewoon nog een keertje. Die geven we dus komende week weg, vanaf morgenochtend. Dus wil je daarbij zijn, zeker morgenochtend al naar Kijk Goeiemorgen luisteren. Moet je altijd doen, maar nu helemaal. Dadelijk de hoofdpunten uit het nieuws van de NOS. En straks onder meer even praten over de eerste wedstrijden van PSV en Willem II in het nieuwe Eredivisie-seizoen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor voor kartcircuit De Landsart.
11: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goede morgen. Dit is weekend tot 12 uur. Ik ben Christian. Ik praat je zo even bij over de actualiteit in de provincie. En dan moet ik je ook vertellen dat ook bij ons er weer een natuurbrand geweest is. Maar er is meer gebeurd. En straks ook weer even een klassieker uit mijn eigen archief. En dan kom ik bij een illuster duo uit de jaren 60 terecht. En even babbelen over het voetballen.
4: Dit is weekend.
3: Nee, eerst dit hoor.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoor-gevoel bij Koos Kluipmans.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor-collectie.
15: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
16: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
15: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
16: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
15: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Weekend. Christian Westerveld.
18: Wat leuk! Ja.

0: Chris Hornsby and The Range and The Way It Is op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: 10:11 intussen. Even wat dingen uit het nieuws. Te beginnen met een hele grote brand in de natuur. Alhoewel, ja, alles in verhouding natuurlijk, hè. Want ja, je hebt verschillende keren baas boven baas gehad, maar het komt elke keer weer opnieuw voor. En ook in en vlakbij Brabant. We hebben het natuurlijk al op de grens met Limburg gehad. Nu Herperduin, vlakbij Oss, daar was het behoorlijk raak. Daar is 100 bij 150 meter natuur afgebrand. En er is heel veel brandweermateriaal ook naartoe gestuurd voor de zekerheid, want we weten het natuurlijk, hè, hoe droog het in de natuur is en hoe snel het dan mis kan gaan. Inmiddels is het zijn brandmeester al gegeven. Er is heel veel rook van afgekomen. Je leest het hele verhaal op de website en op de app bij Omroep Brabant. Ja, en ook in het nieuws, Eindhoven Airport. Je zou zeggen, ja, wie gaat er op dit moment nou vliegen naar de zon? Dat hoeft helemaal niet, want de zon komt wel naar ons toe. Maar toch was het nog nooit zo druk op Eindhoven Airport dan in de eerste 6 maanden van dit jaar. Tussen januari en juni, dat is dus voor die zomerse periode, moet ik er dan wel bij zeggen, liepen bijna 3,5 miljoen vakantiegangers, zakenreizigers en andere passagiers door de terminals van de Eindhovense luchthaven. En opvallend genoeg steeg het aantal vluchten nauwelijks mee. Maar die vliegtuigen zitten dan dus wel weer voller. Dus dan is het niet per se slechter voor het milieu. Maar ja, die mensen moeten dan wel vaak met de auto naar de luchthaven komen. Dat dan weer wel. Ook daarover lees je meer op de website en op de app. Ook meer over de start van het voetbalseizoen. En daar praten we zo ook nog even over door. En voor wat betreft het weer, Floris.
2: Warm en droog en ook veel ruimte voor de zon. Momenteel schuiven er wel wat wolkenvelden via België naar het zuiden van onze provincie. Waardoor de zon het in de loop van de dag wat lastiger krijgt. Maar voor de rest blijft het droog. Flink wat ruimte voor de zon en wat wolkenvelden. Onder invloed van een matige wind uit het zuiden warmt het vanmiddag flink op en wordt het tropisch heet met 30 of 31 graden maar liefst.
1: Christian's Klassieker.
0: Ja, en dan gaan we terug naar een tijd toen ik er zelf nog niet was. Een illuster duo uit de jaren 60. En ze zongen niet alleen samen, nee, ze waren ook samen getrouwd. Hoewel er wel wat leeftijdsverschil was, want hij was ruim 11 jaar ouder dan zij. En ze kregen succes. Ze kregen ook een kind trouwens, ook dat. Ook niet onbelangrijk. Maar ook heel veel hits. En in de jaren 70 ging het langzaamaan wel een beetje bergafwaarts met dat huwelijk, want hij was wel een beetje erg controlerend en dat was zij op een gegeven moment beu. Zij ging bij hem weg, heeft nog heel veel hits solo gescoord en hij is de politiek ingegaan. Wie is hij en wie is zij? Nou, Sonny en Cher. En je hoort ze met The Beat Goes On.
1: Christian's Klassieker.

0: Sonny en Cher en The Beat Goes On. En dat geldt ook voor de voetballerij. In dit geval is eigenlijk de beat net begonnen. Het seizoen van de Eredivisie beleeft zijn eerste weekend. En de eerste deukjes zitten al in de wagentjes van PSV en Willem II. En daar gaan we over praten met ons vaste vormpje op de zondagochtend. Leon Voskamp van Omroep Brabant, Rick Elverink van het Eindhovens Dagblad. Heren, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Rick, wat ging er verkeerd bij PSV? Of moeten we eerst vragen wat er goed ging?
1: Nou, dat ging heel weinig goed. Dit PSV was een lachertje vergeleken. Maar het PSV dat het eerste seizoen onder Bos huis hield in de Eredivisie. En ja, ik heb net eigenlijk al de analyse gemaakt op het idee.
0: We gaan hem lezen.
1: Nee, maar de conclusie is dat PSV toch nog wel echt in zomerse perikelen gevangen zit. Hè? Transfers, WK-gangers die terugkomen. Ja, en dat hadden ze natuurlijk toch van tevoren wel een beetje kunnen voorzien dat dit zou gebeuren. En ik vind eigenlijk dat ze daar niet zo goed op geanticipeerd hebben.
0: En in welk opzicht niet?
1: Nou ja, de verdediging bijvoorbeeld. Kijk, PSV heeft vorig seizoen aangegeven dat het aantal tegengoals dat omlaag moet. Maar ja, aan de verdediging is eigenlijk niks gebeurd op dit moment. En dat klinkt altijd heel opportunistisch, want er zijn allerlei redenen voor. Maar ja, de competitie is begonnen en dadelijk is er nog wel een nieuwe verdediger. Maar ja, dan moet je oppassen dat de operatie niet geslaagd is en de patiënt is overleden. Want ja, de competitie die is begonnen. En de PSV kan zich niet nog zo'n uitgeleide volgende week bij Excelsior permitteren. Want ja, dan kan je zomaar, als je pech hebt en een andere ploeg, daar loopt het heel goed. Hè, wat PSV bijvoorbeeld 3 jaar geleden had, toen ze alle wedstrijden wonnen voor de winterstop. Ja, als bij een andere ploeg heel goed loopt, dan kan je zomaar het hele jaar achter de feiten aanlopen.
0: Ja, om maar eens met de eerste tegengoal te beginnen, zoals Flamingo hem weggaf. Leon, ik weet dat jij zelf voetbalt. Heb je wel eens zo een doelpunt terug weggegeven aan je tegenstander?
2: Ja, ik zelf wekelijks. je noemt net de verkeerde. Ja, Flamingo gisteren. Ja, daarvoor werden ze al een paar keer gewaarschuwd. Hè, dus dat zag er ook niet heel lekker uit. Ik vind het echt een speler die ik een beetje tegenvalt. Ik heb hem toen een keer in de Champions League zien voetballen. Tegen die spits van Arsenal. Die speelde toen maar Sporting. Gyökeres, met een hele mooie naam. Mm-hmm. Toen was hij zo goed. Maar hij valt echt tegen de laatste tijd. Maar ik vind sowieso eigenlijk de hele verdediging... Ja, kijk, op het middenveld, in de avond ziet het er best redelijk uit. Maar achterin, net als Rick zegt, er moet echt iets bij. Op de vleugels hebben ze natuurlijk wel. Nou, Kostic, Dest, aardige spelers. Maar centraal achterin, ook Obispo ben ik niet echt fan van. Jasikowski, ook niet echt. Het kan me allemaal nog niet echt

0: overtuigen.
1: Maar is er wat opkomst, Rick? Wat zijn de laatste berichten?
0: Jawel, daar wordt wel aan gewerkt. Dus wat ik zei, Geertruida is natuurlijk de man die moet komen. Nou ja, daar is een persoonlijk akkoord mee. En dat moet met Leipzig dan nog worden afgehandeld. Kijk, ik snap ook wel, je kunt niet zomaar zeggen, ik ga 20 miljoen bieden voor een speler. Dat werkt zo niet. En dat zal PSV ook als argument gebruiken. Maar toch, de competitie is begonnen. En de conclusie is wel dat PSV daar niet klaar voor was. Dat bleek vorige week al. Dat bleek eigenlijk al in de oefenwedstrijd tegen Villarreal. En dat bleek ook zaterdagavond. Want ja, de analyse was zakelijk gezien hetzelfde geweest. Dat PSV met 2-1 had gewonnen. Hè. PSV verliest 2 punten door een geweldig zondagsschot van Michoud. Een man die zijn geluk wilde pakken en dat ook kreeg. Maar dan nog, dan was het gevoel heel anders geweest. Maar dan nog was het zakelijk. PSV heeft het gewoon nog niet. Ja, en dat heeft toch te maken, wat ik zeg, de spelers zijn nog niet in vorm. WK-spelers komen terug. De laatste lijn is niet versterkt. En dan kun je zeggen, ja, Fortuna speelt op een bepaalde manier, speelt veel defensief. Maar dat kunnen andere ploegen ook. Dit is toch niet de meest indrukwekkende tegenstander die PSV dit seizoen gaat tegenkomen. Ja. En als je daar dan 2-2 tegen gaat spelen, iets wat bijvoorbeeld Ajax vorig seizoen nog heel vaak overkwam. Dan wordt het wel heel lastig natuurlijk op deze manier, als je dit vaker gaat doen.
1: Ja, nou, of Ajax en Feyenoord gaan profiteren weten we later vandaag, hè, want die spelen vandaag. Willem II speelde gisteren al, Leon. Ja, gelijk de eerste zeep, het ook al te pakken, hè?
2: Ja, Rick zei het mooi, een overleden patiënt, zei hij volgens mij net. Nou, Willem II
1: ja,
2: dan een
1: operatie geslaagd, patiënt overleden, dat was hem.
2: Ja, dan zullen Willem II dan een zwaar gewonde patiënt noemen. En ik vraag me wel af hoe lang die nog op de intensive care blijven liggen. Want daar moet echt nog wel het nodige bij. Het is vooral heel jong. De beste speler is ook nog eens uitgevallen gisteren, die keeper. Het zag er niet best uit, dus die kan er zomaar zijn hele tijd uitleggen. Het gaat een moeilijk verhaal worden. Maar ook daar geldt, ze zijn nog volop bezig. En er gaan nog meerdere spelers horen. Dat is ook echt, echt nodig.
1: Juist, dus ook daar nog werk aan de winkel. En je was ook al bij een eerste divisiewedstrijd, de enige derby, geloof ik, die op het programma stond.
2: Ja, derby, ja, het Brabantse derby, top tegen NAC.
1: Ja, allebei Brabant, hè. Er liggen wat kilometertjes tussen, maar toch.
2: Kijk, Christo, wij zijn allebei Ossenaren, maar ik gun het NAC natuurlijk ook wel. Niet in de laatste minuut, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, dat was jammer. Ja, dus leuk voor hun, maar dat is jammer voor Os inderdaad. Maar goed.
2: Ja, ik denk dat je ook gelijk de ploeg genoemd met de grootste begroting en met de laagste begroting.
1: Zeker weten,
2: en,
1: ja.
2: Dat gat was niet zo groot, maar ik NAC puur op papier, het ziet er wel heel goed uit, hoor. Dus ik vind dat ze heel kritisch zijn, maar puur op papier vind ik dat ze daar een hele goede selectie hebben staan. En die moeten gewoon voor die eerste 2 plaatsen mee gaan doen.
1: Goed. Rick, verwacht jij deze week versterkingen al in Eindhoven? Of wordt het geduld nog even op de proef gesteld?
0: Nou, dat zou zomaar kunnen dat het laatste het geval is. De transfermarkt is al meer dan 3 weken open. Veel te lang natuurlijk, maar goed, dat is een bekend verhaal. Elk jaar klinkt daarover dezelfde kritiek en niemand doet er wat aan. Het is een verderfelijk systeem, vind ik. Omdat je moet je eens voorstellen dat je aan een Tour de France begint. En dat in die eerste 5 of 6 etappes nog alle renners van ploegen kunnen wisselen. Ik vind dat sportief eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Maar goed, dat wist men van tevoren. Dat is nou eenmaal het systeem in de voetballerij. Het is nog 3 weken. En PSV moet daarin natuurlijk niet meer puntenverlies gaan oplopen. Want dan... dan kan het wel eens snel gaan. En dat klinkt allemaal heel desastreus, maar je hebt toch het gevoel, een beetje bij PSV, dat ze er ook, dat ze wel een beetje erg veel vertrouwen hadden in de zomer.
1: En we zullen
0: ik weet niet hoe Leon dat heeft gezien, maar...
2: Natuurlijk is er vertrouwen, toch? Ik bedoel, ik denk dat er nog steeds vertrouwen mag zijn.
1: Oké.
2: Okay. Christian, wat vind jij er nou van?
1: Ja, ik weet het niet meer. Ik dacht van, dit moet het seizoen zijn dat er wat minder tegengoals worden weggegeven. Maar ja, dan zie ik dat weer. Ja, maar goed. En we zullen het zien. De waarheid ligt op het veld. En de volgende week gaat het feest weer verder. Mannen, dank en tot de volgende keer weer.
0: Tot dan.
1: Het is 5 minuten voor 10:30 en hier is Lenny Kravitz. En I'll be waiting op Omroep Brabant.

Street of Dreams, U2 op Omroep Brabant. Ietsje over 10:30 en ik heb 1 melding uit het verkeer. En daar is de A58 richting Bergen-op-Zoom. Er wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Prinsenviel en De Stok. En dat betekent dat je moet omrijden daar. En je wordt ook omgeleid. Het duurt een weekje. En hou even rekening met een beetje vertraging. Voor de rest overal doorrijden in Brabant. En zo dadelijk gaan we weer even terugspoelen. En ja, het jaar waar we in terechtkomen is nog maar heel kort geleden. Maar het lijkt een totaal ander tijdperk.

0: Zes minuten over 10:30 is het.
1: Even terugspoelen.
0: En dat kan heel ver terug zijn, maar in dit geval nog maar een paar jaar. Maar oh, wat zag de wereld er toen ineens anders uit. En het begon allemaal met een televisieuitzending over een tot dan toe ver van ons bedshow. Een ziekte die ergens in China was gevonden, intussen ook in Italië voorkwam. En waar we toch wel rekening mee moesten houden. En de toenmalige minister Bruins zat in de studio en die kreeg ineens dit briefje onder zijn handen.
2: Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg.
0: Juist. En de rest is geschiedenis, zeggen ze dan. Zo dadelijk wat meer nieuwsfeiten uit het jaar 2020, nog maar 6 jaar geleden. Gelukkig werd er toen ook muziek gemaakt. En ook in de Nederlandse taal. 3 keuzes in het Nederlands.
3: 1.

0: kunst terugspoelen.
1: Nou, zeg het maar. Welke van deze drie wil je helemaal horen? Nummertje 1, Miss Montreal en Door de Wind. Nummer 2, De Overkant van Suzanne en Freek. En nummer 3, De Echte Vent. 1, 2 of 3, even zappen naar 06-573-28203. Komen ze nog een keer.

Appen naar 06-573-28203. Nummer 1, Door de Wind. Miss Montreal. Nummer 2, De Overkant van Suzanne en Freek en Snelle. En nummer 3, De Echte Vent van Raccoon. 06-573-28203. Meeste stemmen gelden. Hier is Pink.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. En dat geldt ook voor Omroep Brabant.
1: Even terugspoelen.
0: En normaal gesproken ook niet voor de klok. Maar zo af en toe kun je hem ook een keertje terugdraaien. In dit geval 6 jaar 2020. Deze 3 Nederlandstalige nummers stonden hoog in de hitparade. Maar welke gaan we helemaal draaien? Het is nog spannend, dus je kunt nog stemmen via 06 573 28203. 1.

0: kunst terugspoelen.
1: Nieuwsfeiten uit 2020. Ja, je ontkomt er niet aan. Het verhaal is natuurlijk de COVID-pandemie... die ook in Nederland en in Brabant keihard toesloeg. Het begon in de regio Wuhan in China... en daarna zouden er besmettingen in Italië zijn opgedoken. Live op televisie kreeg minister Bruno Bruins een briefje toegespeeld... waarop stond dat corona ook bij ons terecht was gekomen.
2: Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg.
1: Eerst werden er vooral besmettingen en ook sterfgevallen in Brabant gemeld... maar daarna legde de pandemie het hele land lam.
3: Je vraagt je af, gebeurt het echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd.
1: Premier Mark Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge... kwamen doorlopend op televisie met vervelende berichten. Scholen, kroegen, restaurants, theaters en winkels gingen dicht. Ouderen en zieken mochten geen bezoek meer hebben... en mondkapjes en anderhalve meter afstand houden. Het werd ineens allemaal ingeburgerd. En in de 2 jaar dat die pandemie bleef voortduren... ging Nederland een paar keer op slot. Tot zelfs een paar keer een avondklok aan toe. En ook raakte thuiswerken en op afstand vergaderen... via Zoom en Teams ineens heel erg ingeburgerd. En ook de sportwereld bleef zeker niet buiten schot. Voetbalseizoen werd afgebroken en de Olympische Spelen en het EK voetbal werden alle twee tot 2021 uitgesteld. De Tour de France werd pas in de herfst verreden en de Ronde van Vlaanderen ook pas. En de ontknoping tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert was zenuwslopend.
4: Wie komt? Is het Van der Poel of is het Van Aert? Het is! Ik weet het niet!
1: Bij de finishfoto wist het wel, Van der Poel won zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Behalve de coronacrisis zaten we in 2020 ook in een stikstofcrisis. En een van de maatregelen was dat we dat jaar op de snelweg... voortaan nog maar 100 kilometer per uur overdag mochten rijden. En de politie, helemaal niet mooi Brabants nieuws was dat... Deed een inval in een loods in Wouwse Plantage. Luister maar even mee.
5: Politie! Politie! Politie!
1: Fucking hell, dat zeiden ze niet voor niks. Ze vonden een container die was ingericht als martelkamer van de onderwereld... met een tandartsstoel die nog vele malen gruwelijker is... dan de stoel waar je zelf bij de tandarts in zit. Tja, en dan nieuws uit Amerika. Donald Trump en Joe Biden nemen het in november 20 tegen elkaar op... voor het Amerikaanse presidentschap. En na een paar dagen is er een winnaar.
6: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected... the 46th president of the United States.
1: En precies op dat moment dat niet alleen CNN... maar ook andere zenders zeggen dat Biden gewonnen heeft... houdt de advocaat, de voormalige New Yorkse burgemeester Rudy Giuliani... van Donald Trump een persconferentie waarin hij beweert... dat er massaal is gefraudeerd.
7: Who was it called by? All the networks! We have to forget about the law! Judges don't count!
1: En van alle beweringen over fraude wordt niets bewezen... maar het gevolg is wel een gewelddadige bestorming van het Capitool in Washington... een paar dagen in het nieuwe jaar. Desalniettemin krijgt Trump in 2024 een nieuwe termijn van de Amerikanen. Ten slotte viert Guus Meeuwis zijn 25-jarig jubileum... met een prachtige licht- en watershow in de Efteling.
8: Het lijkt wel alsof we 25 jaar lang mijn repertoire hebben opgebouwd... om uiteindelijk deze fonteinshow te krijgen...
1: Ja, door COVID mag er bijna niemand bij zijn, maar Omroep Brabant zendt Aqua Noura met een zachte G live uit. En je kunt hem online nog terugvinden trouwens.
0: Even terugspoelen.
1: Even kijken, de laatste stemmen die zijn bijgekomen. Ja, de winnaar. Het is heel spannend geworden. Miss Montreal kwam een neuslengte tekort. De overwinning gaat naar Zeeland.
9: Omroep Brabant.
1: Dank voor alle stemmen die binnengekomen zijn. Net iets meer voor nummertje 3. De echte vent, Raccoon.

0: echte vent. Raccoon op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend.
0: Ik krijg nog een berichtje van Stefan Adriaans. En die zegt, beste Christian, dit weekend zijn er weer meerdere mooie Brabantse evenementen waar men in alle facetten kan zien hoe de gezelligheid en saamhorigheid onder de inwoners binnen onze eigen provincie floreert. Dus misschien mooi om in je uitzending even te vermelden. Ouderwetse Boekelse Oogstdag vanaf 10 uur. Dus een uurtje geleden zijn ze begonnen, maar ongetwijfeld kun je er nog wel een tijdje terecht. De Ouderwetse Boekelse Oogstdag. En als je er meer over wil weten, lieve mensen, kijk even op de boekelseoogstdag.nl en je ziet alles. Nou, dus een van de mooie dingen die te beleven is vandaag. En voor de rest kun je ook nog wel sowieso er nog even op uittrekken. Het is wel warm hoor, want het wordt weer 31, 32 graden zo'n beetje. En meer details daarover, die krijg je zo dadelijk over, wat is het, 20 minuten denk ik ongeveer, in het uitgebreide weerbericht van Floris van Weerplaza. En voor de rest natuurlijk, zoals altijd, tussen 11 en 12 op de zondag op Omroep Brabant. De stuifmeel met boswachter Frans.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
13: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
12: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos-bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, wil je daar alles over weten? Dat hoor je straks allemaal van Floris in het overzicht van Weerplaza. En ik kan je één melding uit het verkeer geven. Als ik even de keel heb geschraapt. Op de A58 wordt aan de weg gewerkt richting Bergen-op-Zoom. Dat gebeurt tussen knooppunt Prinsenviel en De Spok. Daar is het dicht, dat is een weekje het geval. En het verkeer wordt omgeleid en dat levert je wat vertraging op. Heb je nog vragen of opmerkingen voor boswachter Frans? Die kun je altijd even op de mail zetten. Stuifmail met AI, stuifmail@omroepbrabant.nl. En hem hoor je straks ook in Weekend.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
22: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
23: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
24: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
22: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
24: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpin-collectie.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Weekend. Christian Westerveld.
1: Christian.

0: about the money. Mea op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Het programma dat nog een uurtje duurt. Met zo dadelijk onze boswachter erbij natuurlijk. Elke keer als ik ga praten, dan springt er een kermit even in mijn keel. Maar hij is alweer weg. Ja, dat nog een uur duurt, wou ik zeggen. En de boswachter die komt dadelijk dus langs, Frans Kapteins. En die heeft mij trouwens wel altijd verteld, als er brand uitbreekt in de natuur, dan is het altijd mensenwerk. Soms expres, soms per ongeluk. Maar altijd hebben we er zelf al iets mee te maken. En we hebben al heel veel natuurbranden gehad. Door heel Europa gaat het op een vreselijke manier mis. We hebben dat in het nieuws net ook al maar even kunnen horen. Maar ook in alle vroegte gebeurde het in Brabant weer. In Herperduin in de gemeente Ossen woedde vanochtend een grote natuurbrand. En volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er een gebied van 100 bij 150 meter afgebrand. Er kwam veel rook bij vrij wat richting Berchem en richting Os ging. En er was ook een waarschuwing om de ramen even dicht te houden. Maar het is allemaal alweer redelijk snel opgelost. De brandweer had het ook redelijk snel allemaal weer onder controle. Maar was wel met heel veel materieel uitgerukt. Want in deze hele droge periode wordt er geen enkel risico genomen. Je leest er meer over op web.nl bij Omroep Brabant. En dan zie je er ook wat plaatjes van de strijd tegen deze natuurbrand. En dan is er ook een bericht over iets wat er gisteren al in het nieuws was. Toen ging het over een overval in Helmond op een woonhuis. En nu weten we inmiddels dat er twee verdachten zijn aangehouden in verband met die gewapende overval op het huis dat op de Van Meelstraat in Helmond staat. Ze werden gisteravond gearresteerd in Den Haag, zo laat de politie nu vanochtend weten. Het gaat om een man uit Den Haag van 36 en een jongen van 17 uit Den Bosch. Rond 11:45 in de nacht, de nacht eerder, niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor. Het werd er aangebeld bij de woning en toen de bewoner opendeed, kreeg hij direct al meerdere klappen en werd hij bedreigd met een mes en een vuurwapen. Er was een worsteling. Ook zijn vrouw heeft zich ermee bemoeid. Die is haar man te hulp gekomen en samen wisten ze de overvallers wel te verjagen, maar de man hield er wel een hoofdwond aan over. Zijn vrouw had lichte verwondingen. Ze hadden een kleindochter, die lag boven te slapen. Die had niets gemerkt van wat er was gebeurd. En misschien heb je dat gisteren wel meegekregen. De politie heeft het kind een knuffel. En dan niet een fysieke knuffel, maar gewoon een diertje. Zo'n plusje beetje gegeven. Om het kind te troosten naar wat er allemaal dus gebeurd was. Want ja, het zal jammer maar gebeuren dus. Je leest er veel meer over nog op de website en op de app. Ook andere dingen die in de Brabantse actualiteit zijn. Ook de valse start van PSV en Willem II in de Eredivisie. Daar lees je ook alles over. Inmiddels, altijd leuk om even te vertellen dat het 11:11 is. Hier zijn de Simple Minds en die hoor je met Alive en Kicking in Weekend.

0: Vlaamse vriend Milo, You Don't Know. En we gaan dit weer vaak zeggen van de week.
1: Daar is het hit. Mijn kiel die plekt en mijn oksel vlekt. Ja, mijn nek staat vol miswit.
0: Jazeker, het wordt weer heet van de week. Kan er ook niks aan doen. We gaan erover praten met Floris van Weerplaza. Want ja, weer een hele warme en droge week, hè?
2: Inderdaad, warm en droog en ook veel ruimte voor de zon. Momenteel schuiven er wel wat wolkenvelden via België naar het zuiden van onze provincie, waardoor de zon het in de loop van de dag wat lastiger krijgt. Maar voor de rest blijft het droog, flink wat ruimte voor de zon en wat wolkenvelden. Onder invloed van een matige wind uit het zuiden warmt het vanmiddag flink op en wordt het tropisch heet met 30 of 31 graden maar liefst.
0: En later in de week wordt het nog meer, geloof ik, hè?
2: Later in de week wordt het nog veel meer inderdaad. Maandag en dinsdag tijdelijk twee minder warme dagen. Het blijft wel zomers warm in de provincie met 25 of 26 graden. Beide dagen heel veel ruimte voor de zon. Eigenlijk een strak blauwe hemel in de provincie. Weinig wind, weinig aan de hand. Het blijft ook droog. En vanaf woensdag draait de wind weer naar het oosten tot zuidoosten. Komt er hele warme lucht vanaf het vaste continent van Europa naar Brabant toe. En wordt het waarschijnlijk zeer heet met op donderdag en vrijdag de warmste dagen. Lokaal zelfs 34 of 35 graden, Christian.
0: Juist, en dan hebben we de volgende hittegolf alweer te pakken, hè?
2: Inderdaad, dan hebben we inderdaad de volgende hittegolf alweer te pakken. Het wordt de vijfde hittegolf van het jaar. En daarnaast is er nog een nieuwsfeitje. Woensdagavond is het natuurlijk wel weer tijd voor de zonsverduistering.
0: Ja, is wel even geleden dat het zo nadrukkelijke is, hè?
2: Ja, 90% wordt die afgedekt om een uurtje of 8. Dus hou dat goed in de gaten. Koop ook een eclipsbril, want het licht kan dan natuurlijk behoorlijk fel zijn. En de weersomstandigheden zijn wel heel gunstig. Het blijft zonnig en droog.

0: Dus we kunnen hem zien.
1: We kunnen hem hoogstwaarschijnlijk zien. Misschien enkele wolkensluiers. Maar dat mag de pret niet op nauwelijks drukken, denk ik.
0: Nee. Ja, we hebben het over pret. Ik ben alles behalve een zomerhater. Ik vind het wat dat betreft prima. Maar ja, we hebben regen nodig. Het is gewoon zo.
1: We hebben echt regen nodig. Misschien voor volgend weekend een aantal buien. De warmste lucht wordt dan ook verdreven. De wind draait van zuid naar noord en wordt wat minder warme lucht aangevoerd. Richting volgend weekend stijgt de kans op een aantal buien, Christian. Dus
0: okay,
1: dat is wel goed nieuws voor de natuur, denk ik.
0: Dat is waar. Nou, is wel zo dat ons moeder dan net de verjaardag viert.
1: Oké. Okay. Je kunt niet alles hebben, hè?
0: Je kunt niet alles hebben. Goed. Dankjewel. We weten weer waar we toe zijn. Hey, tot de volgende weer.
1: Tot de volgende keer.
0: Hey,
2: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Ja, en omdat het zo'n warme zomer is en het zo zonnig is, hebben we ook gekozen voor een zonnige tipplaat. En ook nog uit eigen provincie. Wat willen we nog meer? Mooie Caribische klanken van onze vriend Django Wagner. Pachala.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: En laten we wel wezen, we hebben allemaal een beetje heartache van haar. Omdat we afscheid van haar moesten nemen onlangs. Bonnie Tyler en It's a Heartache. En we hebben er weer eentje, een diertje van de week. Boswachter Frans, wie is het geworden deze keer?
1: Ja, deze keer is een spin geworden. De gewone doolhofspin. Een trechterspin.
0: De doolhofspin?
1: Ja, de doolhofspin. De gewone doolhofspin.
0: Gewone doolhofspin.
1: Hele mooie, spin. Er staat ook een foto op de website. Daan van Strien die zag in zijn tuin een bijzondere spin zitten, schreef hij. En die zat in een soort trechter. Nou, die heeft het al meteen benoemd. Het is een trechterspin. Ja. Er zijn verschillende soorten trechterspinnen. Een van de meest bekende trechterspinnen... Die zit vaak in huis, de grijze huisspin. En dan heb je nog wel eens een keer nog een andere soort spin... die in huis zit, dat is de grote huisspin of de gewone huisspin. Dat zijn allemaal trechterspinnen. Maar dit zit buiten, die heeft een hele mooie trechter gemaakt... en daar zit die gewone doolhofspin in. Hoe doen ze dat nou? Die trechter maken ze allemaal natuurlijk met spinrag. Dan begint echt de voorkant is die breed en de achterkant is die smal. En ergens in het midden zit er een soort holletje in... waar zo'n spin zit te wachten tot er iemand op die draden loopt. En dan schiet ze eruit... En dan vangt ze dus zeg maar de prooi en dan neemt ze die mee om dan op te eten. Die spin wordt ook wel bedreigd door allerlei soorten natuurlijk. Want er zijn er muisjes en zo, die vinden spinnen ook wel lekker. En dan zit er een ontsnappingsmogelijkheid. Want die trechter is zo gebouwd, dat op het einde, achterin, zit een ontsnappingsluikje. Dat kan niet zo
0: open maken. Oh, kijk eens,
1: dus dat is hartstikke ideaal. Ja, en als je dus rondkijkt, je ziet echt nu, zo'n beetje vanaf deze periode... beginnen die trechterspinnen zich volop te manifesteren. Zie je overal trechtertjes hangen. Kijk maar eens een keer hoe mooi het is. En als je stilstaat, dan kan het zijn dat het vrouwtje even naar buiten komt kijken.
0: Oh, kijk eens aan. Dan heb je een meet and greet gelijk.
1: Yes.
0: Als je hem even wilt bekijken, kijk even op de website... het artikeltje van de Stuifmeel van vandaag. En dan kom je hem vanzelf tegen. En dan heb je ook alvast een idee waar we straks in Stuifmeel over gaan praten. Nou, waar ik nu vast even over ga praten, dat is het verkeer. 1 melding slechts, geen files in Brabant op de A58. Ik blijf het maar even zeggen. Als je toevallig van de A58 op het stuk van Breda richting Bergen-op-Zoom gebruik had willen maken, houd dan rekening met een afsluiting tussen knooppunt Prinsenviel en De Stok. Daar zijn ze een week lang aan het werk. Het verkeer wordt omgeleid en dat levert je een lichte vertraging op. En op alle andere plekken in Brabant kun je, voor zover ons bekend, gewoon doorrijden. Zo dadelijk de rest van de Stuifmeel, alle antwoorden en vragen, alle vragen en antwoorden. En nu Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.

0: stuifmail van deze week. En er is weer heel veel binnengekomen aan vragen. En het goede is, je krijgt altijd antwoord. Dat kan direct zijn, dat kan hier op de radio zijn... of op een andere manier via de postduif of wat dan ook. Je krijgt altijd antwoord. Frans, waar gaan we beginnen?
1: We gaan beginnen bij Christian Bonte... die een diertje in de tuin in de bos tegenkwam. En hij had dat nooit gezien. En hij is er filmpjes gaan maken, foto's van gemaakt. Hij is toen op gaan zoeken op internet. En toen kwam hij met de naam Rups Teunisbloempijl staat vlinder tegen.
0: Nou, zo, wat een naam weer, zeg.
1: Ja. Je hebt al een keer eerder gehad, maar ik vond het wel leuk om dit toch te melden, omdat hij het zelf had opgezocht. En dat is ook leuk dat mensen dat kunnen doen. Ja, het is een beetje een grijze rups met zwarte stippen. En op het einde zit een soort oogvlek, wat een beetje schrik moet inbeelden voor de vijanden die erop afkomen. Maar wat ik nog niet verteld heb, is dat deze pas voor het eerst in 1996 is aangetroffen in Zuid-Limburg. En toen zijn ze langzamerhand ons land binnengekomen. En vanaf die tijd zie je af en toe, zeg maar, zo'n teunisbloempijl staat vlinder. En als je nou in Nederland kijkt, overal zie je teunisbloemen verschijnen. Als ik in mijn tuin kijk, en ik doe niet veel in mijn tuin, ik laat planten gewoon opkomen. Ja, er komen heel veel teunisbloemen op. Waar ze vandaan komen, ik weet het niet, maar ze komen allemaal op. En dus die teunisbloempijlstaart heeft dus echt maar voldoende eigenlijk om zo maar verder na te denken over zeg maar voortplanten. Dus ik ga het een beetje in de gaten houden. Hoe vaak die teunisbloempijlstaartvlinder gemeld wordt en die rups. Want het is toch wel misschien zinvol, omdat die pas sinds kort ons land is binnengekomen. Is misschien wel zinvol om dat een beetje te aanschouwen hoe dat zeg maar ontwikkelt. Anouk de Lange die vond een beestje in de tuin in Heerewaarde en ging op zoek naar de naam. Die ging ook zelf zoeken. Helaas kon ze die naam niet vinden en dat snap ik. Want het is een beetje lastig wat ze had. Want wat ze had was een nymf van de bodemwantse soort. En dat is een bodemwantse, speciale wantsen.
0: Ja.
1: En die hebben dus ook nymfen. Net zo goed als die andere wantsen nymfen hebben.
0: Ja, dat is dus zeg maar geen pop. Het is nog net niet helemaal het dier.
1: Ja, precies.
0: Maar het is in ontwikkeling nog.
1: In ontwikkeling, ja. En in die ontwikkeling, in die vervellingen, komen er allerlei kleurtjes op een gegeven moment voor. Langzaamaan naar de kleur wat het echt moet zijn. Maar het is dus een nymf van een van de wantsen. En welke het precies is, ja, dat moet ze in de gaten houden. Dan zou ze misschien erachter kunnen komen welke het geworden is. José de Jong stuurde mij een foto van een plant of gras, zoals ze zelf schreef. Maar ik weet niet wat het is. En die was onverwacht in haar tuin gaan groeien. En toen ik de plant zag, dacht ik, wauw, ik wou die onverwacht in mijn tuin ging groeien. Want het is
0: zo mooi dan?
1: Nou, mooi. Het is een beetje een zeldzamere soort. Het is namelijk een zeggen. Helemaal groen. En dan hangen er zeg maar van die stengels aan waar aren aan hangen, waar de vruchten in zitten.
0: Okay.
1: Zo zien ze eruit. Ja, de plant is eigenlijk, heeft niet een mooi opvallende kleur. Maar het zijn wel mooi opvallende planten, want die toch in zeldzaamheid gesierd zijn. Het is familie van de cyprusgrassen familie. Ik heb een aantal anderen erop gezet die ook bij die cyprusgrassen thuis horen. De naam is hangende zeggen. Dat heeft ook te maken met die aar die helemaal omhangt. Sommige zeggensoorten hebben de aar gewoon recht omhoog staan en er zitten de urntjes allemaal aan. Deze heeft een beetje hangend. Nou, vandaar ook hangende zeggen. Het is een zeldzamere zeg maar familielid van de zeggenfamilie. En die komt graag in wat natte omgevingen voor. Ja, ik vind het een prachtige plant. Ik zeg al, ik wou dat ik hem in mijn tuin had. Echt waar. Loes van der Zee had een schitterende foto gemaakt van een van de roofvliegers. Dat is echt een fantastisch mooie foto. Ik had hem bijna bij de mooiste foto's neergezet. Behalve dan dat er ook een vraag over kwam.
0: Dus okay.
1: Dan doen we dat dan maar.
0: Okay.
1: Nou, zij dacht eerst dat het de roodbaard roofvlieg was.
0: Yeah.
1: Maar ze schreef tegelijkertijd, maar het zou ook gewoon een roofvlieg kunnen zijn. Nou, ik heb die twee vergeleken met elkaar. En ik was ook al meteen al van overtuigd dat het een gewone roofvlieg zou moeten zijn. En niet een roodbaard roofvlieg. Nou, ik heb beide dieren op de website gezet. Kunnen mensen nog een keer kijken met elkaar. En wat zit verschil in. Het verschil is in dat die ene roofvlieg heeft echt een beetje een rood sikje.
0: Okay.
1: En vandaar ook roodbaard roofvlieg. En die andere heeft dat dus niet.
0: Heeft hij hem afgeschoren misschien?
1: Ja, nee, is hier een wit sikje.
0: Oké, okay, wit sikje. Okay.
1: Ja, nou, het zijn heel, heel belangrijke dieren die in feite tegenwoordig bij boerderijen ook in de stal gebruikt worden. Want vaak slaan mensen nog dood omdat het een beetje gevaarlijk uitziende beesten zijn en een beetje slorg in elkaar steken ze. Maar er zijn hele belangrijke dieren die dus juist de lastige dieren die de koeien lastig vallen, wegroven. Want ze zijn dus echte roofvliegen die binnen de familie van de vliegen heel erg roven. Dat kunnen dus zeg maar gewone vliegen zijn, kunnen ook wel vleesvliegen zijn, noem maar op. Allerlei soorten vliegen die onze beesten lastig vallen, die worden door die roofvliegen in de lucht weggevangen. Dus dan zie je dat zo'n beest in de lucht komen en dan stijgt zo'n roofvlieg op en die pakt hem meteen met de kladden, geeft hem een spuitje, wordt verlamd, neemt hem mee naar zijn nest en dan krijgen de larven lekker eten. Je Birkens die kwam tijdens een wandeling in Breda kwam hij een enorme rups tegen en wilde wel eens weten wat voor een rups het was. Maar hij zag van die felle kleuren en hij wilde ook weten waarom heeft dat beest nou zo van die felle kleuren?
0: Ja.
1: Nou, dat is wel grappig, want dit is dus de Liguster pijlstaartrups. En ja, die leeft vooral in Liguster en seringen. En als je daarin zit, zo'n rups, ja, dan zie je gewoon niet dat daar een rups zit, want die valt niet op tussen al die mooie groene blaadjes.
0: Nee.
1: En zeker in het begin, als die blaadjes nog fris groen zijn, dan valt die niet op. En door die dwarse paarse strepen lijkt het niet of het een geheel is. Dan lijkt het of allemaal stukjes daarin dat veld zitten. Dus daarom valt die dan ook helemaal niet op. En kunnen vogels er voorbij gaan, terwijl die lekker smakelijk zitten eten. Nou, het is een hele mooie rups. En zijn naam verraadt ook het voedsel. En Liguster eet je graag. Maar ook sneeuwbal, Gelderse roos en vlier en seringen in dat soort struiken die vroeg bloeien, zit dit beest en valt zijn mooie groene kleur niet op. En de vlinder, ja, het is een prachtige nachtvlinder die ook nachtactief is, is de Liguster pijlstaartvlinder. Dat is ook een mooie voorbeeld. Ik heb een foto erbij gezet op de website. Sonja Groenendaal, die was, nou, dat vind ik dan wel heel leuk, die gaat zo af en toe eens wandelen op ochtenden met haar kleinkinderen Duc en Wout. En dat vind ik dan grappig, want die gaan dan ook nog eens een keer de campina op. Dus ik vind het wel leuk dat ook een grootmoeder dan die kindjes meeneemt om te gaan genieten van alles wat ze tegenkomen. En ze schreef bij, en we hebben ook reeën gezien. Nou, dat vind ik dan, voor die kinderen is dat gewoon gaaf om te zien. Maar ze zei ook iets bijzonders, wat ze wilden weten wat dat was. En wat ze hebben gezien, hebben ze een foto van naar mij toegestuurd. En ja, ik zag meteen wat het was. Heel toevallig ben ik daar heel zwaar in geïnteresseerd. Want ze zagen een myxomycete. En die myxomycete heet heksenboter. In dit geval niet de gele, maar de witte variant. Er zijn twee varianten, geel en wit. En heksenboters, ja, die werden dus zeg maar vroeger genoemd omdat ze dachten dat heksen dus die als boter op hun brood smeerden, waardoor dat ze makkelijker konden gaan vliegen. Het zijn geen paddenstoelen, het zijn geen zwammen. Het lastige van is dat wij in Nederland nog steeds slijmzwam noemen, maar het zijn eigenlijk in feite eencellige wezens. En in dit geval bij de heksenboter, die voortkruipen over een substraat. Een substraat is bijvoorbeeld een plank of een paddenstoel, of noem maar op. En alles opeten wat daar op te eten is. Maar ze kruipen voort. Daarom heb ik een foto van die ik zelf gemaakt heb bijgezet. En dan zie je bij de gele heksenboter zie je een wittig spoortje. Nou, dat is al een teken dat ze aan het kruipen zijn geweest. Rob en Ingeborg, die zagen iets vreemds op hun gieter zitten. En Rob dacht in instantie vogelpoep. Maar toen ze nog eens een keer keken, ze zeiden, hè? Het beweegt. Nou, dat is één ding wat niet kan. Vogelpoep kan niet bewegen. Nou, wat zij gezien hebben is een heel mooi klein insect. Hij heeft een oorcicade, zeg maar, gespot. Of ja, Rob en Ingeborg samen. Een oorcicade, ja, die heeft een hele vreemde vorm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze dachten dat het vogelpoep was. Want dat beestje is een bruinig insectje. En heeft aan de zijkanten heeft hij een uitgroeisel. En vandaar dat hij ook oorcicade heet. Ja, dan zijn we nu toe aan de rubriek mooiste foto's. Deze foto is gemaakt door Hattie uit de Wilgen van Hest. Die heeft een prachtige foto gemaakt van het oranje zandoogje. En waarom heb ik deze nou gepakt? Want het oranje zandoogje is een meer algemene vlinder. Maar ze heeft een hele mooie foto gemaakt. En daarom mag je deze eer hebben.
0: Nou, bekijk die even op de website, het artikeltje over de stuifmeel. Dan zie je hem vanzelf. En dan zie je ook een mooie wandeltip staan. Frans, wat is hem deze week?
1: Deze week het is een avontuurlijke natuurtocht door het verdronken land van Zuid-Beveland. En dat is wel op zaterdag 13 augustus. Nou, alle gegevens daarvan die staan zeg maar op de website van Omroep Brabant. En als je kans hebt om eens een keer naar het verdronken land van Zuid-Beveland te gaan, moet je dat zeker doen. Maar let wel op, je moet wel goede conditie hebben en goede wandelschoenen, want het is het verdronken land.
2: Frans Wandelplaat.
1: Ja, dit keer, ik ben fan van deze band. Ja, eigenlijk is één persoon, maar de band heet dan Eels, omdat hij allerlei muzikanten met zich meeneemt. En heeft het altijd over ziektes en toestanden, maar ook over zelfdestructie. En vandaar deze liedje heet dan ook The Destruction.
2: Frans Wandelplaat.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: en Ventura Highway op Omroep Brabant. Het is 11:55 geworden intussen.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Ja, en dat fluiten, daar gaat Stef zelf doen.
2: Dat kun je wel zeggen. Klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
2: Oké, let's go.
0: Dan gaat het orkest zwijgen. Ja.

0: Nou, die moet te doen zijn. Die is best wel goed te doen, hè?
1: Ik heb zo'n idee dat het iets met de Eurovisie te maken heeft.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Klopt dat?
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Dan heb ik het deze keer gehoord. Als jij het ook gehoord hebt, laat het even weten dat je het gehoord hebt en dat je het hebt herkend. En dat kun je doen via de app, hè? 06-573-28203.
0: Voor de eer, hè? Ja.
1: Voor de eer, je wint er niet gelijk een auto mee, maar het is toch leuk als je het goed hebt, hè? Het is toch een mooie
0: eer voor muzikale kennis testen, toch?
1: Ja, ja, precies. En jij gaat toch even zeggen van, oh, die had het goed en die had het goed, die had het goed, hè?
0: Zeker.
1: Dus even, ja, even 5 seconds of fame of zoiets dus. Goed, het gaat allemaal gebeuren in Stef Special vanaf 12 uur tot 4 uur. Stef, wat gaat er nog meer gebeuren allemaal?
0: En voor de rest ga ik natuurlijk weer bellen met onze psycholoog, die ik elke week bel, om even iets voor te leggen, een liefdeskwestie of een psychologische kwestie.
1: Mm-hmm.
0: En voor de rest nog even een wereldreisje maken naar een mooi land.
1: Okay.
0: Muzikaal gezien natuurlijk. Heel veel mensen zijn al op vakantie, maar we doen het muzikaal. En voor de rest gewoon relaxed de zondag doorkomen.
1: Relaxed de zondag doorkomen en blij zijn dat het nog niet fikkend heet is.
0: Nee, dat komt
1: want
0: van de week.
1: Wordt het wel weer. Ja, ja. Het is weer bevestigd net. Het wordt waarschijnlijk 35 graden inderdaad weer. Maar dat is pas aan het eind van de week. Dus...
0: Ik vind het echt verschrikkelijk.
1: Ja, maar goed, onze studio is redelijk te doen op dit moment. Hè?
0: Ja, nou, daar heb ik alles mee gezegd.
1: Redelijk te doen.
0: Ja.
1: Ah, het is hier goed te doen.
0: Ja, maar, ja, maar jij zit hier. Ja, ik heb het al sneller warm, hè?
1: Ja, dat is waar. Nou ja, ik heb het ook heel snel warm, hoor. Ik heb het ook liever koud dan warm, eerlijk gezegd. Maar goed, heerlijk genieten van de zomer. En ja, misschien dat er volgende week weer een buitje aankomt. Is hoog nodig. Maar ja, goed. Dan gaat het waarschijnlijk niet oplossen, ben ik bang. Et cetera. Goed, maak er een hele mooie zondag van. Geniet van Stef Special. En natuurlijk ook van Hubert vanaf 4 uur. En wat mij betreft, tot volgende week maar weer. Dat is interessant,
0: en dan het verkeer.
1: En dan het verkeer. Moet ik nog even iets zeggen over het verkeer?
0: Kan ik als je wilt.
1: Ja, ja, dat zien we toch goed. Er staan geen files, maar er staat wel een file nu. Ja, bij de wegwerkzaamheden op dit moment. Achter bij Bergen op Zoom op de A58. Dus gek dat hij dat nou doet. Was eigenlijk helemaal niet de bedoeling.
2: Nee. Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: het een tikje anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
7: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, dankjewel. Inmiddels 2:12. Een bijzonder goede middag met een kleine vertraging in Brabant. Of eigenlijk net daarbuiten, moet ik zeggen. Het is de M59, knooppunt Hellegasplein richting Zierikzee. Tussen knooppunt Hellegasplein en Den Bommel zit je op 10 minuten vertraging. Nou, huppatee. Voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden. Wat wil je nog meer, zou ik zeggen. Dan zometeen inderdaad de plaat die ik net bij Christian floot. En ik ga zo meteen eens even zeggen en even kijken wie het goed had.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
17: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
18: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
17: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
19: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
18: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
19: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Oh, wat lekker hè, dit. Barry White, You See the Trouble with Me.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: En onder andere Mark en Karen, die hadden het goed. Want ik draaide inderdaad de Euphoria van Loreen. Die floot ik bij Christian. En Barry White, ja, dit is toch zo'n lekkere lage stem, hè, Barry White. Gewoon lekker laag. En het is iets natuurlijk waarmee je geboren wordt. Je kunt er niet ineens voor zorgen dat je stem lager wordt of dat je een mooiere stem krijgt. Dan zijn er wel dingen die je daaraan kunt doen. Je kunt naar de logopedie gaan. En dan heeft het te maken met een permanente lagere stem ontwikkelen. Want dat zou dan Barry White een beetje Barry White effect zou je dan moeten krijgen. En het heeft te maken met je spiergeheugen. Zodat een lagere stem een soort nieuw automatisme wordt. En dat kan met het leren spreken vanuit je buik in plaats van je keel. Dan krijg je wat meer volume in je stem. Het heeft ook te maken met om de trilling, als je aan het praten bent, die trilling zit een beetje in je hoofd, om die trilling zoep, iets meer naar je borstkast te verplaatsen. Dus dan heb je heel veel training nodig om een wat lagere stem te krijgen. Maar ja, voor de mensen die er geen zin in hebben, kun je ook gewoon medisch aan de gang. Gewoon een operatie en dan krijg je een chirurg die gaat wat dingen aanpassen aan je stemband. Waardoor de spanning wordt verminderd of er wordt gewoon een klein stukje kraakbeen aangepast. En dan klink je ineens aan als Barry White. Dat lijkt me toch heerlijk, of niet? Ja, goedemiddag.
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4 uur.

Uit de 80s, de B-52's en Love Shack. En daarvoor nog Dr. Alban. En de volgende meneer die gaat draaien, die is eigenlijk bekend geworden in een groepje. Niles Barkley samen met Deadmau5. Ze hadden ze een dikke vette hit. Daarna ging hij solo en had hij eigenlijk nog meer succes. Ik heb het over CeeLo Green. Dat nummer kennen we allemaal wel, alleen dat is dan weer niet geschreven door CeeLo Green. Dat is dan weer afgeleverd door Bruno Mars. Die had het geschreven en uiteindelijk aan CeeLo Green gegeven. Dat werd een dikke vette hit. Maar het begon natuurlijk allemaal bij deze. Crazy!

Ik heb hem toen gezien in Rotterdam. Mika en Big Girl die kwam met een optreden vanwege zijn nieuwe album Hyper Love. Een nieuwe tour had hij. En ik moet zeggen, het is een gigantisch goede entertainer. Dat kan ik je wel zeggen. Goed bij stem, lekker hoog. En deze deed hij niet. Maar ja, hij heeft heel veel hits op zijn naam. Dus wat dat betreft kun je wel even vooruit met deze Mika. Op deze zondagmiddag. Op deze hete dag ook zelfs. Want het wordt gewoon weer 30 graden vandaag. Een flinke zon die flink schijnt vandaag. En dan vanavond, ja, je ziet het al aankomen. Hè? Blijft het nog lang warm, vooral in de grote steden. Dus vooral in Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. 16 tot 20 graden. Dus het wordt wel een redelijke plaknacht. En ook morgen wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En dan valt het daarna wel weer mee, rond de 25. En dan, ja... Daar gaan we het niet over hebben, wordt het gewoon dik 30 graden. Dus wat dat betreft iets om naar uit te kijken, om zo maar te zeggen. Net als Meghan Trainor, made you look...

Op het begin toen het liedje uitkwam, toen dacht ik een klein beetje van, nou, wat is dit nou voor liedje en wat moet ik er nou van denken? En ik moet heel eerlijk zeggen, nu het WK voetbal voorbij is, hè, waarvoor het nummer geschreven is, vind ik hem alleen maar lekkerder worden. Het is warm en het is gewoon een mooie samenwerking. Hè. Colombia samen met Nigeria in de vorm van Shakira en Burna Boy. Dai, dai. Zometeen eens even bellen met de psycholoog Mirella Brok. Ja, ja.

0: de ene kant een gevoelige plaat en aan de andere kant word je er ook gewoon heel vrolijk van, toch? Gerspadoel en Ik neem je mee en daarvoor Wild Horses.
1: Bellen met Mirelle.
0: Zo, daar zijn we weer. Liefdespsycholoog en relatietherapeut Mirella Brok. Goedemiddag, hallo dan. Oh wacht, ik moet even aan de andere kant zijn. Ja, daar zijn we, hallo.
2: Ja, ben ik er?
0: Ja, je bent er.
2: Oh, fijn, fijn. Ja, ik dacht dat ik was, maar nu ben ik er echt.
0: Nu ben je er echt, alles goed?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, kijk, gaat lekker.
0: Dat moeten we hebben. Een beetje verkouden klinkje, maar dan ben je verkouden geworden ergens van de week.
2: Ja, ja, dan ben ik gekleed op 30 graden bij ze spreken en dan is er ergens een airco en dat scheelt natuurlijk zoveel. Dan kan dat lijf van mij niet aan, joh, de oude arme lijf van mij.
0: Dus even daarheen buiten, flink vitamine C en zo naar binnen en dan...
2: Precies, ja, ja. Gewoon uitzitten.
0: En heel veel mensen die gaan natuurlijk of de airco in om verkoeling te zoeken, of op vakantie en dan ergens lekker op een camping in de schaduw zitten. Maar je hebt natuurlijk ook veel mensen die op vakantie gaan met misschien wel een samengesteld gezin. Hè? Twee gezinnen die los van elkaar toch samen ineens op vakantie moeten. Het lijkt mij dat dat soms ook wel lastig kan zijn.
2: Ja, kan zeker lastig zijn. Er staat een beetje ook gemiddeld wel een jaar of drie voor een samengesteld gezin om echt aan de dynamiek gewend te zijn. Het is natuurlijk nogal wat. Als je in een groepje één iemand erbij komt of afgaat, dan kan een hele dynamiek veranderen. En als het dan in een gezin is waar je elkaar dagelijks tegenkomt en op een vakantie minuutelijks tegenkomt,
0: ja,
2: dan is het natuurlijk best een uitdaging. Dus daarom is het van belang om in de eerste instantie met je partner even goed door te spreken van, nou ja, wat valt jullie op aan een dynamiek? Waar verwachten jullie dingen? Maar ook zeker met de kinderen dat door te bespreken. Hè, van tevoren van, goh, waar zie je tegenop? Waar heb je zin in? En ook daadwerkelijk dan te luisteren naar wat de kinderen daarover te zeggen hebben.
0: Maar moet je dan ook, want ik zat ineens aan te denken. Als je dan, moet je dan ook een soort proef draaien? Dat je weet, oké, zo gaat het?
2: Goed idee, ja zeker. Ja, je kan natuurlijk beginnen met de eerste weekendje weg voordat je veel geld uitgeeft om naar Cuba te gaan met z'n allen.
0: Ja,
2: dus begin klein. Begin met kleine dagjes, weekendjes weg. En ja, op die manier kun je een beetje bijsturen. En misschien is proefdraaien elk jaar wel interessant. Want kinderen worden zo snel groot en de ene leeftijd is de ander niet. Dus proefdraaien, maar ook bij blijven sturen. Hè. Je kan van alles uitdenken. Maar het loopt nooit zoals je dacht. En het is dan ook fijn om op vakantie hebben ze nu dan even contact te maken van hoe gaat het allemaal? Hoe vinden we dat het gaat?
0: Even een incheckmomentje.
2: En hoe kijken we terug? Ja, incheckmomentje. Dat omschrijf je goed.
0: Nou kijk, doe ik nog iets goed, hè? En met je eigen gezin, dan kan je natuurlijk ook op vakantie, die ken je door en door. Dan is het natuurlijk ook wel fijn om van tevoren afspraken te hebben, lijkt mij toch? Of is het daar minder belangrijk omdat je allemaal elkaar wel kent?
2: Ja, dat is een goede inderdaad. Want hè, misschien met de eigen bloed of met de eigen is het misschien makkelijker om bij te sturen. Maar naarmate de kinderen ouder worden, en ik hoor het toch ook echt wel vaak hè, van de tienerjaren, de puberteit. Bij ieder kind gaat die ontwikkeling even gemakkelijk natuurlijk. Niet iedereen zit lekker in zijn vel. En er kan echt wel een grote wissel zijn op het gezinsleven. Dus ja, ook als je gewoon met je eigen gezin bent. Het kan soms echt aanpoten zijn. Ruzie in de kinderen. Puberende kinderen. Kinderen die eigenlijk te oud zijn om mee te gaan.
0: Die nog verplicht mee moeten, hè?
2: Nou ja, ja dat verlangen er nog wel was toen je het boekte. Maar een half jaar later, ja, hoe? Nou, misschien zijn we toch... Dat is toch wel de laatste.
0: Ja.
2: Het kan allemaal gevoelig zijn. En wat dat betreft, Stef, kijk, vakantie is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Maar is echt niet altijd hartstikke leuk voor iedereen.
0: Dat is zeker waar. En als we dat in ons achterhoofd houden, dan moet het eigenlijk goed komen, toch?
2: Jawel, jawel. Zeker.
0: Nou, dan zou ik zeggen, ga even lekker uitzieken met je verkoudheid. En dan kunnen er morgen weer lekker mensen op de bank verwelkomen, hè?
2: En dat doe ik ook.
0: En dat doe ik ook. Nou, ik zou zeggen, dank u zeer en doe rustig aan. Tot de volgende maar weer, hè?
2: Ja, tot de volgende. Mooie show, Stef.
0: Joe, houdoe!

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
11: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbuks mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De Zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, dan zeg ik dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Je hebt lekker de radio aanstaan. Dat doe je goed. Even lekker verrast worden door de muziek. Dat is ook altijd lekker, toch? Met geen vertragingen op de Brabantse wegen. Dat is fijn. Met wel een wegafsluiting op de A58. Het is Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt Prinsenveel en knooppunt De Stok. Er zijn wegwerkzaamheden. Het is daar dicht en verkeer wordt omgeleid. Het duurt nog tot 16 augustus. Dus nog dik een week. Voor de rest gaan we lekker gas geven zometeen met Tina Turner.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
22: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
23: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
24: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Alex Warren en Ordinary op Omroep Brabant op deze heerlijke zondagmiddag, om zo maar te zeggen. En hey, je komt aan. Jou ken ik volgens mij.
1: Hey, hallo allemaal. Ja. Rutger van Barneveld hier. En hier is Zwoele Zomernachten
0: op Omroep Brabant. Nou, je lekker.

0: uit de 90's. Lekker saxofoontje erbij ook, hè. Another day.
1: Het top 900 team.
0: Dan gaan we eens even naar kijken naar dat top 900 team. En dat team dat ga jij zo meteen vormen met de twee andere luisteraars. En dat werkt eigenlijk op een hele simpele manier. Je gaat zo meteen blind kiezen uit de top 900 van Omroep Brabant welke plaat wij daaruit gaan vissen. En dat kun je doen door een getal te appen tussen de 0 en de 9. Dat mag je zo meteen doen via 06-573-28203. Ja, dan pak ik dan drie getallen uit. En dan vorm jij met twee andere mensen een team.
1: Klaar voor de start.
0: Dus ik zou willen zeggen, nou ja, app even lekker. Via 06-573-28203. Dat bekende nummer, want als het goed is in je telefoon staat. Een getal tussen de 0 en de 9. En dan gaan we zo meteen eens even kijken welk nummer jij er zo meteen uit gaat plukken.

0: Hallen Oates en Man Eater op Omroep Brabant.
1: Het top 900 team.
0: Daar zitten we middenin. Je kunt samen met twee andere luisteraars een team gaan vormen. Want met z'n drieën bepaal jij wat wij gaan draaien, maar dan wel blind. Dus je mag een getal appen tussen de 0 en de 9 en het is gedaan. Dus ik pak de eerste drie appjes die binnenkomen. Dat zijn Stefan, Rina en Nicolien. En die komen met 2-1-5.
1: Het top 900 team.
0: En als we dan naar de top 900 gaan en we kijken naar plek 215... dan pakken we dus niet 214, dat is Clouseau met Daar gaat ze. Ook niet 216, Peter Koelewijn met Kom van het dak af... maar precies 215 en dan komen we uit bij The Golden Earring.

Ja, lekker hè. Gekozen in de top 900 team. De Golden Earring en Twilight Zone op Omroep Brabant. Ik hoop dat je een beetje geluk hebt gehad met je keuze. Want het is gewoon blind kiezen, hè. Elke week gewoon even een getalletje appen tussen de 0 en de 9. En dan rolt er een nummer uit. En die top 900, ja, die zit er weer aan te komen eigenlijk, hè. Binnen nu en 2 maanden, dan zijn we alweer lekker los geweest. Dus ik zou zeggen, hou alles in de gaten. Want er komt een nieuwe toplijst aan. Dan kijken we even naar het weer. Ja, dat is best makkelijk vandaag, hè. Het is gewoon warm. Het is gewoon warm. Vannacht wordt het ook nog lang warm. Een graad of 16 tot 20 vannacht. Dus het kan flink plakken. En ook morgen wordt het gewoon warm. Wat dat betreft is het makkelijk qua weerbericht, toch? Gewoon warm, warm, warm. Nou, wat moet ik aandoen? Losse kleren? Nou, precies, dat is het wel een beetje.

Ja, die vrouw die blijft toch maar, ja joh. Die blijft maar goede muziek maken. Niet alleen de Faith of Ophelia of I Knew It, I Knew You. Maar ook deze, Elizabeth Taylor, die staat op haar nieuwe album. Hè, Life of a Showgirl, die kwam eind vorig jaar uit. Maar ook dit is gewoon een knijter van een hit. En het grappige is dat de videoclip, daar is Taylor Swift niet in te zien. Nee, helemaal 0,0. Want het is een soort eerbetoon aan Elizabeth Taylor. Hè, een acteur, of een actrice moet ik zeggen, die vooral in de jaren 40 actief was. En onder andere zat in Cleopatra en ook in de Flintstones. En ze bewondert haar, Taylor Swift. Ze vindt dat het gewoon een gigantisch goede actrice is. En ze beschrijft eigenlijk hoe ze beide al op jonge leeftijd beroemd zijn geworden. En de spanning dat dat met zich meebrengt. Ja.

0: Jij wordt er of heel actief van, of heel onrustig van dit liedje. Heb je dat ook niet? We No Speak, Americano's en daarvoor nog George Michael op Omroep Brabant. En ja, weet je, dan is het op een gegeven moment wel tijd om even het liedje af te kappen. Een hartstikke idee en even een wereldreis te gaan maken.
1: Goedendag.
2: Goedenavond.
3: Bonjour.
4: Konnichiwa.
1: Stef op wereldreis.
0: Want dat vind ik altijd leuk, even naar een bepaald land afreizen om dan een artiest te gaan draaien uit dat land. En in dit geval is het Amerika. Ja, dat is een flink land. Ik weet dat je kunt allerlei verschillende kanten op, maar we gaan specifiek naar Californië. 1990, toen was er een bepaalde groep gevormd met als zanger... Ja, wie was de zanger? Dat is de vraag, want ik dacht altijd dat het een vrouw was die het zong, maar het bleek een man te zijn. Ik heb het over Shannon Hoon. Hij was de zanger van Blind Melon. En dat is de groep die eigenlijk één grote hit heeft gehad. En dat zorgde ervoor dat ze succes hadden, dat ze heel veel gingen toeren en dat ze in Amerika best wel op veel plekken te zien waren. 3,2 miljoen albums hebben ze verkocht. Alleen, ja, het is een beetje tragisch afgelopen, want de zanger die overleed in 92... of eigenlijk moet ik zeggen 95... aan een overdosis aan drugs in de tourbus van de band, terwijl we aan het toeren waren. Dat was in 95, ja, en dan kun je je voorstellen, ja, wat moet je dan gaan doen als band? Dan zijn ze heel lang gaan zoeken naar iemand die het zou kunnen overnemen. Dat is niet echt iets geworden. Nou, in 2006 hebben ze een soort herstart gehad. Het heeft allemaal niet gewerkt. Het is allemaal net niet goed gegaan. En ik weet het, Amerika, daar kun je op heel veel plekken kun je naartoe als land zijnde om gewoon leuke dingen te doen. Weet je wel, Death Valley, je kunt naar natuurlijk Los Angeles. Je hebt gigantisch veel steden, daar ga ik je niet mee vermoeien. Je kunt echt wel een mooi plekje vinden als je naar Amerika zou willen. En die Blind Melon, ja, als je dit hoort, is een beetje de psychedelische rock, zou je wel kunnen zeggen. Maar dan een beetje licht, lichter dan de echte rock. En deze plaat, die ga ik niet voor je draaien. Ik ga een andere plaat laten horen van Blind Melon, die je eigenlijk helemaal nooit hoort op de radio, maar die net zo mooi is. Uit Amerika dus. En die heet Change.
1: Stef op wereldreis.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
8: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant op deze heerlijke zondagmiddag met 1 kleine vertraging in Brabant. Die kun je vinden op de A58. Dat is Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos zit je op 10 minuten extra reistijd. En voor de rest... Lekker relaxen. Al moet je 10 minuten langer rijden, is helemaal niks aan de hand. Gewoon lekker relax die zondag door. En dan zorgen wij voor met zometeen In Excess.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
19: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
23: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
22: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
23: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
22: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: it Snap.
1: Snap van Rosalyn. Op Omroep Brabant op deze lekkere zondagmiddag. Weet je wel, de dag dat niks moet en alles mag. Weet je wel, morgen dan moeten we weer van alles. Maar vandaag is het gewoon lekker relaxen en alles mag. En met Rosalyn en Snap kun je wat mij betreft relaxen. En als je dan een beetje relaxed hebt, dan kun je langzaamaan weer een beetje de heupbewegingen oppakken. Want elke week dan kiezen wij een nieuwe tipplaat bij Omroep Brabant. Die we elke vrijdag kiezen. Een plaat waarvan wij zeggen, die is goed, die moet je horen. En deze week is het een product van Brabantse bodem, wat het extra lekker maakt. En je kunt sowieso je heupjes losgooien. Want als iemand van dat soort lekkere muziek waakt, is het wel Django Wagner. En dat is de tipplaat met Bachata Bailando.
2: Omroep Brabant presenteert
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep.

0: De Eurythmics en When Tomorrow Comes op Omroep Brabant. En weet je nog, een aantal jaren geleden bij The Voice of Holland, toen had je Sandra van Nieuwland. En eigenlijk alles wat Sandra van Nieuwland zong, dat werd een hit in de top 40. Ze stond op een gegeven moment volgens mij met 4 of 5 nummers tegelijk in die top 40. En een van de bekendste covers die ze deed was deze, Keep Your Head Up.
1: I spend my time watching the spaces that have grown between us. And I kept my mind on second best.
0: Ik kwam dat vandaag weer eens tegen en toen dacht ik, dit is echt zo'n toverende stem. Terwijl je eigenlijk niet zo heel veel meer van haar hoort. Ze was gewoon heel goed in covers. En het oorspronkelijke liedje is dan van Ben Howard. En dat is deze. En ik zou bijna willen zeggen, die van Sandra is beter of zo.
2: I spend my time.

0: en Keep Your Head Up. En dan vind ik het wel even tijd voor country, toch?
1: Stap maar op je paard. Trek je cowboylaars aan. Haal je revolver uit je holster. Want dit is de Country Knaller.
0: Er moet gewoon meer countrymuziek op de radio. Dus ik vind gewoon dat ik er af en toe eentje moet draaien. En dat kan een dikke vette hit geweest zijn. Dat kan ook een nummer zijn die je nog niet kent. In dit geval een artiest die je wel kent. Want ik heb het over Post Malone. En Post Malone is eigenlijk wel een countryliefhebber. In zijn nummers hoor je vooral wat pop terug. Ja, heel lichtjes kun je wel, als je er een beetje doorheen kijkt of luistert, kun je wel wat country terug horen. Zoals bijvoorbeeld bij deze.

beetje in de accentjes hoor je wel iets van een country melodietje, riffje doorlopen. Maar ja, als je dan van country houdt, dan moet je ook gewoon wel eens een country nummer maken, toch? Waarbij je echt kunt horen hoe erg je ervan houdt. En dat heeft hij gedaan hoor, met Pick Up Man.

Post Malone samen met Mixtape en Joe Diffie hoorde je met Pick Up Man. Dat vind ik wel echt een country knaller dit hoor. Ik zal hem volgende week weer eens draaien, want oh man, wat lekker. Goed, dit is Omroep Brabant op deze ook lekkere zondagmiddag. Het is flink warm, zo'n 30 graden. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar zo'n graad of 16 tot 20. Dus het wordt eigenlijk wel een soort klassieke plaknacht. En dan ook morgen temperaturen van rond de 25 tot 28 graden. En die vallen eigenlijk wel mee als je kijkt naar de donderdag. Maar dan staat de teller alweer op 35 graden. Dus nou ja, goed. We kijken wel waar we heen gaan. Maar in ieder geval gaan we nu richting de 90s.

Een dikke vette hit en misschien ook wel het doorbraak, hè, van Robin Thicke en Blurred Lines. Hij heeft ook nog wel in de Masked Singer en zo gezeten van de Amerikaanse Masked Singer natuurlijk, maar dan in de jury. En verder qua muziek heeft hij niet echt heel veel hits meer gescoord. Hij heeft pas nog wel een plaat uitgebracht met Shaggy. Dat is een beetje op het sampletje van Bill Withers.

is geen dikke vette hit geweest. Maar is wel een lekkere plaat. Alleen die bas, die tuk-tuk-tak, die je er doorheen hoort, die leidt een beetje af. Maar voor de rest is het wel een lekker liedje, hoor. Shaggy met de Blurred Lines. Nee! Robin Thicke met Blurred Lines. Maar in dit geval met Shaggy. En het nummer heet Looking Lovely.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Huey Lewis en de Nieuws met Stuck With You. En daarvoor nog Sister Sledge.
1: Het tipplaatarchief.
0: Ja, ik zei het een uurtje geleden al. Toen draaide ik de nieuwe tipplaat van Django Wagner. En elke vrijdag kiezen wij een nieuwe tipplaat voor Omroep Brabant. Alleen dat wil dus ook zeggen dat wij een archief hebben van allerlei tipplaten die ooit tipplaat zijn geweest. En in dit geval is het wel een bijzondere, hoor. We gaan terug naar 2022. Toen was het 17 oktober en toen kwam er een nieuwe plaat uit van Queen. Met de stem van Freddie Mercury. Het was een vergeten liedje, aldus Roger Taylor. Alleen we dachten dat het nooit echt meer goed in elkaar te zetten was, waardoor het toch nog een beetje goed zou klinken. Alleen het is wel gelukt. Ze hebben het helemaal aan elkaar genaaid en getoverd. En uiteindelijk kwamen ze op Face It Alone. Het is dus een plaat die is opgenomen tijdens de studiosessies voor het album The Miracle. Dat was in 89 en op dat album staan ook I Want It All en Breakthrough. En daar hebben we er toen dus iets moois van gemaakt. Ik moet zeggen, die platen hoor je eigenlijk niet echt meer. Het is een beetje verwaterd, maar in die tijd was het natuurlijk groot nieuws. Het is leuk om toch weer eens een plaat te draaien van Queen die in 2022 dus hartstikke nieuw was.

0: magisch is dit, hè? Queen met Faith It Alone, maar dan een nieuwe uitvoering. Eigenlijk omdat de plaat een beetje vergaan en glorie was. Ze hadden wel opnames van Freddie Mercury, maar wisten niet of dat ze er nog iets van konden maken. En het werd toen ook wereldwijd aangekondigd, hè, via van die grote billboards. Onder andere in Engeland, maar ook Mexico, Canada en Japan hadden ze hele grote borden hangen met Freddie Mercury erop, het logo van Queen, en dan de titel Face It Alone, want het werd wereldwijd groot aangekondigd in 2022. En was dus ook een oud tipplaat.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes,

0: ScootMe. Daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Je hebt lekker Omroep Brabant aanstaan. Goede keuze. Goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Met in Brabant nog 1 kleine vertraging. Die kun je vinden op de A15. Eigenlijk een beetje buiten Brabant. Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echteld en Tiel West. Daar heeft een ongeluk gebeurd. Je hebt daar een kwartier extra reistijd. Voor de rest lekker doorrijden. En ik weet niet wat je aan het doen bent vandaag. Maar hopelijk is het in ieder geval een beetje relaxed. En zit er geen moedgevoel achter. Want dat is een beetje hoe de zondag bedoeld is. Hè? Een dag om even te doen waar je gewoon zin in hebt. Ja, toch?
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
14: Een bed koop je niet voor 1 nacht... maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
15: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
14: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Desire op Omroep-Brabant. En ik wil je even voorstellen aan een nieuwe band die je helemaal niks zegt. Dat kan ik je bijna met 100% zekerheid zeggen. Het is namelijk een band van TikTok die daar wel wat successen heeft. Ik heb het over AMH. Dat is een band op TikTok die heel veel filmpjes maakt en covers maakt ook vooral. De zanger die lijkt en klinkt heel erg als Jack Black. Weet je wel, die acteur die ook in Tenacious D zit. En ik heb het over dit liedje.

was ook een dikke vette hit van acteur die ook in Stranger Things zit. Maar van artiestennaam is Joe met die End of Beginning. En die AMH, die band waar ik het over had, die vent die op TikTok groot is en lijkt op Jack Black, die heeft een cover gemaakt van dit liedje. En ik moet heel eerlijk zeggen, die komt nog meer binnen. En die wil ik even laten horen.

Ja, lekker hè. AMH met End of Beginning. En als hij de hoogte ingaat, dan gaat hij echt richting Jack Black. Het stemgeluid, maar gaat hij een beetje de rauwe kant op, dan lijkt hij weer op de zanger van Kensington. En ik vind het een goud liedje. Het is oorspronkelijk dus van Joe, maar in dit geval van AMH en The End of Beginning.

0: on surviving.
1: Destiny's Child at the Zeros was dat, hè, met de Survivor.
2: Oké, okay, Stef, voor de Bee Gees plaat wil ik even een korte Barry Gibb uithalen, ja?
1: Oké, okay, komt-ie. Staying alive.
2: Nog een keer, maar nou iets langer.
1: Oké, okay, ja, komt-ie aan. Staying alive.
2: Ja, hoorbaar genoeg.
3: De Bee Gees plaat.
1: Wat kan hij dat toch? Ja, precies. De Bee Gees plaat, elke week dan draai ik er eentje, omdat ik gewoon fan ben van de drie mannen. Wat ooit vier mannen had kunnen worden als Andy Gibb, het broertje, ook nog bij de Bee Gees zou aansluiten. Nou, dat was uiteindelijk niet gebeurd, net voordat hij overleed. Maar de geruchten gingen dat hij de vierde zou worden. Maar er zijn er drie geweest, al die tijd. En de ene keer draai ik een hit en de andere keer een wat minder bekende. En in dit geval gaan we naar 97, het 21ste album alweer van de Bee Gees, waarin ze ook weer successen halen. Die mannen hebben echt veel, veel gedaan. Waarbij vooral Barry Gibb de frontman was, die zong het meeste. Robin Gibb, die kwam ook wel eens tevoorschijn, heeft nog een klein solo-hitje gehad ook. Maar Maurice Gibb, die vond het heerlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Dat was ook de rustigste van de drie. Maar heel af en toe, een uitzonderingetje kwam hij wel naar voren. En dat deed hij op de plaat Closer Than Close. Die stond dus op het album Stillwaters. En toen dacht hij, nee, ja, weet je wat, ik heb wel iets in petto. En ik moet zeggen, het klinkt goed. En Robin en Barry, die komen bij de refreintjes weer terug. Maar het is vooral Maurice die je hoort. Een beetje magisch weg, dromerig-achtig liedje. Die misschien nog lekkerder is met wat extra... Nee, dat is flauw. Dus het is echt een beetje mysterieus ook wel, dit, hè?

En toen was daar Maurice Gibb met zijn kenmerkende hoedje op, zijn bril, zijn lange zwarte jas. Met Closer Than Close van de Bee Gees. Een beetje een mysterieus nummer, maar ik vind hem wel lekker, zeg je. En de volgende week gewoon weer een nieuwe, zo is dat. Je luistert naar Omroep Brabant op deze lekkere warme dag. Niet al te veel zon als ik naar buiten kijk, maar het is vooral ook een beetje bewolking wat er hangt. Maar er komt verder geen regen uit, want het is gewoon 30 graden vandaag. Vanavond en vannacht, dan daalt het naar een graad of 16 tot 20. En ook morgen 25 tot 28 graden, gewoon weer warm. Hey. Dan twee grootheden achter elkaar. We gaan eerst naar Fleetwood Mac, Go Your Own Way. En daarna Mr. Paul McCartney. Dus

Brabant en daarvoor nog Paul McCartney, Hope of Deliverance. Ja, we gaan langzaamaan richting de tijd van Brabantse bodem. Ik heb ergens van een kaal mannetje zien lopen. Die komt zo meteen vast wel even binnen, chasen. Dan zullen we eerst maar eens even lekker mee gaan blaren, toch?

0: Culture Club en It's a Miracle uit de 80's op Omroep Brabant. En afgelopen maandag was dat alweer. Toen had ik het tijdens Afslag Zuid al even kort over. Dus de middagshow bij ons. Dat er een grote entertainment overname aan zit te komen tussen Warner Brothers, met onder andere Harry Potter en zo, en Paramount Skydance, waar onder andere ook Mission Impossible films achter zitten. Dat zijn de twee grootste bedrijven die films en series produceren, om het zo maar te zeggen. Alleen, ja, Paramount wil de ander overnemen voor heel veel miljard. Dat je echt denkt, waar halen ze het geld vandaan? Maar ja, als dat dus gebeurt, ja, dan is de concurrentie eigenlijk weg. Netflix, Disney, Prime, alles is weg. Dus dan kunnen zij eigenlijk als één bedrijf bepalen waar het naartoe gaat met films en series. Nou, dat wil je niet, dus er is gedoe en de rechter moet beslissen. Nou heeft Paramount namelijk iets nieuws gezegd, waardoor ze hopen dat ze steun krijgen van de bioscopen. En dat is namelijk dat ze zeker 20 films per jaar in de bioscoop uitbrengen. Het is gewoon iets wat ze nu beloven. 20 films per jaar, die gaan de bioscoop in. En dan hopen ze daarmee eigenlijk een klein beetje dat de bioscoopwereld en de bioscopen achter de overname gaan staan. Ja, weet je, als je heel graag een overname wil en mensen stribbelen een beetje tegen, natuurlijk ga je dan dingen beloven. En ik verwacht niet dat zij 20 films per jaar gaan beloven om die in de film in de bioscopen te gaan krijgen. Ik hoop eigenlijk ook niet dat ze worden overgenomen. Weet je, concurrentie zorgt ervoor dat de ene beter wil zijn dan de andere. En als er alles van dezelfde afkomt, dat is ook niet al te best, hè? Ik bedoel, er zijn dan zoveel streamingsdiensten. Als er dan ook nog eens eentje bij komt die alles opslokt, dat is niet al te best. Maar ik hou het in de gaten. Ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe dat het gaat. En of het nog iets gaat opleveren, zeg maar. Je weet het nooit, hè? Je luistert naar Omroep Brabant op deze heerlijke zondagmiddag met een gevoelig liedje. Hoor je niet zoveel meer. Matt Simmons en With You.
1: Honest where I start from. I try and impart my wisdom. Combination of truth and fear.

0: er zit een traan aan het trekken. Maar wat een prachtig liedje van Matt Simmons en With You op Omroep Brabant. En we gaan alweer richting, nou ja, 4 uur. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Dat is zometeen van Brabantse bodem. En daar is die hoor. Hubert Mol.
1: Ja, Stef, wat een enthousiasme. Dankjewel.
0: Natuurlijk. Als jij er binnen bent, dan word ik altijd enthousiast.
1: Kom net binnen gericht, maar je bent toch enthousiast.
0: Ik ben enthousiast. Waar heb je eigenlijk bij? Want je hebt een klein tasje bij.
1: Een klein tasje, maar er zitten vooral USB... Ja, lever de tijd, USB-stickjes. Ja,
0: ben je er nog van? In de auto ook? USB-stickje erin?
1: Ja, zeker. Zeker mijn eigen plaatje bij me. Ja, hoe jij niet dan?
0: Nee, ja, ik zit altijd op Spotify gewoon, op mijn telefoon. En die verbind ik dan en dan kan ik gewoon lekker klikken wat ik wil.
1: Ja, dat doe ik ook wel. Maar ik heb heel veel muziek. Dus ik heb vroeger ook heel veel dingen op USB-stick gezet. Dus die neem ik dan mee. Dus zo pak ik er gewoon eentje.
0: Ja, waarschijnlijk klinkt dat ook... Het klinkt heel gek misschien, maar het klinkt ook lekkerder. Lekkerder. Ja, als je gewoon zelf je USB-stickje van waar je vroeger ook al deed...
1: Ja. En wat nog lekkerder klinkt, is gewoon naar het programma luisteren. Want daar zit het allemaal in. Zometeen. En daar komt het allemaal vandaan. Dus dat wordt hartstikke leuk.
0: Ik wil zeggen, daar vind ik nog het lekkerste. Als je een liedje leuk vindt, je kunt het op Spotify aanzetten, je kunt het op YouTube aanzetten. Op de radio klinkt het altijd fijner.
1: Ja, maar dat komt ook een beetje door...
0: Het live idee, hè?
1: Ja, maar wij proberen ook gezelligheid aan te geven, toch? Dat speelt ook een beetje. Ja. Dat lukt ons niet altijd, maar dat denk ik.
0: En zometeen van Brabantse Bodem, doe jij dat ook, die gezelligheid? En waarschijnlijk zit die weer hartstikke vol.
1: Ik praat met Roy Leroy. Ja, een schone Brabander.
0: Okay.
1: En ik praat met Pieter Bon. Die gaat even terug in de tijd.
0: Oh, lekker. En de tipplaat is ook nog eens van Brabantse Bodem.
1: En de tipplaat Jungle Wachten komt zo meteen voorbij al.
0: Oh, wat lekker. Die heb ik ook al gedraaid. Nou goed, Hubert Mol, veel plezier zo meteen met van Brabantse Bodem. En ik zou zeggen, nou, doe een beetje rustig aan vandaag. Je weet het motto van de zondag is... Niks moet, alles mag. Dus je mag genieten, maar het moet helemaal niks, jongen. Fijne zondag nog. Tot de volgende.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey ondernemer.
2: Hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
14: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Met de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
20: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
23: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
25: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Mille inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Mille inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
25: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Het ligt weer een hele tijd achter ons. Desiree, hier met Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: En nou en of.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: En zeker weten, met wie?
2: Huub Bermel.
0: Hartelijk welkom, goedemiddag en fijn dat je luistert. Fijn dat je erbij bent naar uitsluitend Brabantse producten luisteren en daarvan ook genieten.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: En dit is nieuw.
2: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Django Wagner, Bachata Bailando.

0: Bachata Bailando. Toch even goed om te weten hoe die heet. En het is de gloednieuwe plaat van Django Wachter. Afgelopen vrijdag is die verschenen. En dan zijn er muzikanten die een hele mooie zachte G hebben.
1: Muziek met een zachte G.
0: Luister naar de Jan van Brussel Band.

Is hij afgelopen? Ah, daar is hij dus daadwerkelijk afgelopen. De Jan van Bussel Band. Dansen op het strand. Een veelzijdige nieuwe artiest aan het front, genaamd Vin, met zijn nieuwe single.

0: Haven in zicht. Het raakt ieder vezeltje, volgens mij. Deze van Guus Meeuwis. Roi Soleil zegt volledig ja tegen het leven met zijn nieuwe single Je veux tout. En ik heb hem aan de telefoon. Roi Soleil, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Hallo.
0: Spreek ik hier echt met de koning van de zon?
1: Ja, ja, hij is het echt, ja. Ja, dus dat was ooit Lodewijk de 14e, Roi Soleil, de zonnekoning. Ja. Maar inmiddels is dat een Brabander die dat als artiestennaam gebruikt. Ja. Ja.
0: Waar komt die gedachte, het idee vandaan?
1: Ja, ik vind meestal artiesten die een naam hebben die niet van hen is. Bijvoorbeeld, ik moet neem vaak Stromae of Lady Gaga als voorbeeld. Dat vind ik altijd heel cool eigenlijk. En dat is ook niet heel typisch Nederlands om te doen. En ik heb dan zelf Frans gestudeerd en ben daarna naar het conservatorium gegaan. Dus heb een liefde voor Franse taal, Franse cultuur. Dus ik vond het wel een naam die heel veel in zich heeft en veelbelovend is.
0: En dit is dan je eerste single?
1: Nee, zeker niet. Okay. Nee.
0: Welke heb ik allemaal gemist? Hoeveel heb ik er gemist?
1: Ja, we zijn 3 EP's verder. Ik doe alles als artiest ook. Ik doe best wel veel zelf, denk ik. Dus dan groeit ook zoiets volgens mij. Dus als je dan begint met iets uitbrengen, dan is dat nog, ja, is dat nog pril. En dan is dat nog niet zo. Wordt dat nog niet zo verspreid of zo. En nu denk ik dat ik een beetje aan het groeien ben in mijn carrière. Waardoor dus ook. Waardoor jij dus nu iets van mij hoort.
0: Ja. Gaat hier ook weer een EP van gemaakt worden? Of misschien een langspeelplaat of een album, hè? Zo
1: ja,
0: heet dat dan?
1: Ja, eigenlijk. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik heb wel echt. Met mijn producer een aantal nummers gemaakt, 5 of 6. Die zijn eigenlijk zo goed als af. En deze is nu als eerst uitgebracht. Dus het zou zomaar kunnen dat hij uiteindelijk weer op een EP komt met andere nummers. Maar dat is nog niet. Ik heb dat nog niet zo beslist eigenlijk wanneer hij. Idealiter zou ik nu kunnen zeggen, ja, er komt een EP uit op deze datum. Et cetera, maar dat is nog niet. Er is nieuwe muziek. Wanneer het uitkomt, weet ik niet zo goed.
0: En voorlopig gewoon lekker overal optreden en kijken wat allemaal op je pad komt.
1: Waar wij vooral gaan optreden, dat is 14 augustus op Sziget in Budapest.
0: En dat is wel een eindje weg van Brabant?
1: Dat is wel een eindje weg van Brabant, ja. Ik kom dus zelf uit Oud-Gastel, dat is een dorp bij Roosendaal. In het westen van Brabant. En we gaan helemaal van Oud-Gastel naar Budapest. Het is gewoon gelukt.
0: Nou, we gaan het ongetwijfeld meekrijgen. We gaan er iets over horen. En die single is net uit. Ik stel voor, na deze kennismaking, dat we gauw de single gaan draaien. En dan dank ik jou. Je veux tout. Roi Soleil. Dank je wel.
1: Dank je wel. Merci.

0: zomers van deze Roi Soleil.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: De weekendartiest is deze week Sam Knoop. Luister eerst naar Zeven Sloten en het volgende uur draaien we er gewoon nog heen.

0: gewoon uit Brabant, Koen Vaal.
1: Een rondje van de zaak.
0: En als we dan toch lekker zitten te voeten in Brabant, even naar Roosendaal. Wilms en Willems. Spontane grap tussen twee broers en dat pakte heel muzikaal uit.
1: Een rondje van de zaak.
2: Omroep Brabant.

0: los van het feit dat hij hele gezellige muziek maakt, is het ook een hele aardige vent. Het is Kafka ouder wordt en Willems. En Willems zat daar weer voor met Dans met mij.
1: Brabantse top 100, klassieker.
0: Dat is weggelegd voor deze van Sandra Borges. Hier is Never Be Clever. Hey, dat is toch die oude hit van Herman Brood? Dat klopt.

Het liedje kende je al van Herman Brood, maar daarop speelde ook Bertus Borgers. En dit is Nova Borgers, rinkel, rinkel, rinkel, dochter van de grote Bertus Borgers. Heb je zin in een kopje koffie? En dat kan, best wel gezien het tijdstip. Lolhavens en consorten, 40 jaar, ruim 40 jaar bestaan ze. Hier nog een keer met een van de allergrootste hits.

geschreven door Erik van Muiswinkel in opdracht van Ivo de Wijs, niet wetende dat het zo'n grote hit zou worden en dat het typerend zou zijn voor de geschiedenis van VF de Kunst en Molhavens. Ook Ferdinand Zee trouwens. Albert West, The Girls and Cadillacs. Daarvoor toch even een duik in het verleden. We gaan terug naar 1980.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
15: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
16: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
15: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Casper Meijer met het NOS Journaal.
19: De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
22: Oh, weer een muis.
21: En samen spelen.
22: Kom maar. Ja.
21: Au. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Aan rock'n'roll zit geen leeftijd gebonden. Dat gaat eindeloos door.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: En wel uur 2.
2: Huub Bermol.
0: Die is er ook weer. Nog een uurtje te gaan, vol met fijne Brabantse producties. Platen die je lang niet meer hebt gehoord. Platen die nieuw zijn, in het dialect of wat dan ook. Je hoort ze allemaal hier.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermol.
3: Omroep Brabant.
0: En O'Gene.
4: Hey, wij zijn O'Gene. Dit is Omroep Brabant met Huub Bermol.

0: Hey, Björn van der Doelen hier. Iedere zondagmiddag draait Hubert Mol muziek met een zachte G. En dat is iets om trots op te zijn.
1: Ons moeder is jarig en we weten hoe dat gaat.

0: We zouden het bijna zijn vergeten, maar het is wel degelijk een Brabander. Xander de Buissonnier was dat, met Helden. Er is een nieuwe single uit van Mam. Of ja, wacht even, dat is een beetje verwarrend, want Mam was er eigenlijk niet meer, lang geleden. Mam, toch weer even terug. Pieter Bon, goedemiddag.
1: Hi, Hubert. Het is een halve mam.
0: Het is een halve mam. Maar hoe zit het nou? Ja. Er is een nieuwe single uit, die heet Just a Ketchup Case.
1: Ja.
0: Moet je even uitleggen.
1: Ja. Wij kenden in Tilburg in de jaren 80 een dichter, die heette Kees van Kalmthout. En die was nogal aanwezig in de omgeving van Mam. En hij schreef er ook een tekst voor. We namen een cassette met hem op, een aangetekend stuk heette die cassette. En die komt in het najaar weer uit op Spotify en op andere streamingdiensten. En om daar nou wat, dat bracht ons terug in die tijd. En ik dacht van, we moeten die tekst van Kees, een van die teksten moeten we een beetje nieuw leven inblazen, en we maken de muziek van deze tijd bij. Mm-hmm. En daar heb ik Antoine voor gevraagd. En dat betekent inderdaad, we waren met z'n vieren, dat we nu met de helft van Mam eigenlijk een eerbetoon hebben gemaakt aan Kees van Kalmthout.
0: Maar hoe voelt het dan toch weer om even weer Mam te kunnen zijn?

0: Het klinkt nou, ja, ook weet... echt als een plaat ik heb gemist van Mam. Zo klinkt het
1: ja,
0: ook.
1: Ja, nou ja, weet je, het bijzondere is dat ik werk nog steeds met Tom Amerika, maar ook met Antoine nu weer. Hè. Mm-hmm. En er is gewoon bijna niks veranderd in de samenwerking, weet je. Het is nog steeds goed, het is vanzelfsprekend. Het is intensief om te doen. We zijn het af en toe met elkaar eens, af en toe niet met elkaar eens. Dus wat dat betreft ja, is het een hernieuwde kennismaking. Kijk, als Mam komen we nooit meer bij elkaar. Hè. Dat is gewoon te lang geleden. Maar op deze manier kunnen we het nog wel iets laten horen van wat we toen in huis hebben en wat we nog steeds met alle plezier kunnen maken. En daar, ja, een beetje raar gezegd, maar daar gebruiken we dus Kees voor. Ja, ja. En Kees was een dichter. Hij was niet iemand die gedichten schreef. Nee, hij was een dichter. Hij zijn identiteit ontleende hij aan zijn dichterschap. Ook was hij leraar Nederlands, maar daar hebben we het nooit over gehad. Ja. Maar hij was dichter. Hij stond in het leven als dichter. En vooral ook in de relatie met popmuziek, poëzie. Hij was helemaal gek van Amerika, van Bob Dylan. Nou, niet om ons daarmee te vergelijken. Maar in zo'n kleine culturele scene in Tilburg in de jaren 80, daar vond hij een heel klein beetje terug waar hij altijd naar op zoek is geweest.
0: Maar hij was dus ook heel bepalend voor jullie dan?
1: Hij was niet heel bepalend, maar hij was wel in zijn aanwezigheid belangrijk.
0: Hij was aanwezig, groot aanwezig.
1: Toen wij in Berlijn speelden in 1982 en hij was in Amerika en bij het belangrijkste concert de deur van de kleedkamer gaat open. En wie staat daar? Kees. Uh-huh. Omdat hij daarbij wilde zijn, omdat hij er ook bij wilde horen. En hij hoorde er ook helemaal bij. Uh-huh. Maar in die zin ja, was het voor Mam ook belangrijk dat we dat soort mensen, of het nou kunstschilders waren of schrijvers. Uh-huh. En Kees was de dichter in onze omgeving.
0: Nou, heb je er een prachtig verhaal bij verteld. We weten een beetje wie Kees is en hoe belangrijk hij was en wat hij deed. Maar wat hoop je nu dat er gebeurt? Want het is een eerbetoon. Het is ook een beetje een Mam. Het is ook voor jezelf even gewoon het gevoel terug hebben. Wat moet er nou gebeuren? Wat zou ideaal zijn of leuk zijn of mooi zijn? Ik weet niet.
1: Kijk, je plukt iets uit je muzikale verleden. Hè? Tot op de dag van maak ik muziek, maken de mensen om me heen muziek, waar ik onder andere Mam mee heb gevormd. En je houdt het even tegen het licht en dan stof je dat een beetje af en dan maak je er iets moois van. Dat is er nu gebeurd en het bestaat nu. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat we weer iets hebben gemaakt waarvan we dachten, en ik ook vooral dacht van, dat moet gewoon bestaan.
0: Het klinkt allemaal prachtig, Pieter. Het klinkt mooi. We moeten hem gaan draaien. Al zitten heel lang te kletsen. En muziek, daar moet je altijd nog naar luisteren, toch? Om het te kunnen pakken. Gaan we doen. Pieter, ik vond het zeer aangenaam. We gaan hem gaan draaien.
1: Okay.
0: Just a catch-up case. Dankjewel. Hoi.
1: Oké, dag.

let op, het is nog niet helemaal afgelopen. Je denkt dat het is afgelopen, dit beetje mam. Maar let op het eind. Komt-ie, let op. Ja. Ik dacht, ik neem het dan toch maar even mee, hè. Hoe leuk kan dat dan zijn, hè? Deze, die ze net hebben uitgebracht. En wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren. Misschien dat ze toch nog een beetje meer mam-gevoelens hebben en dat er nog wat meer verschijnt. Het is 1976 nu even, 50 jaar geleden. Het jaar dat Omroep Brabant werd opgericht. En dat feestje, dat gaan we vieren. Volgende maand, september, wordt het een mooi feestmaandje, kan ik je zeggen. Maar in 1976 gebeurde er veel meer in de wereld. Bijvoorbeeld dat we 9e werden tijdens het Eurovisie Songfestival met 18 deelnemers. Wie was daar degene die voor ons uitkwam? Sandra Remer. De party is over. Wel degelijk nu.

party is over. Van Sandra Reber. Xandra, ook nog eens een keer geweest. Maar Sandra. Er is een tv-programma, De Beste Zangers, dat laat zien dat Nederlandse artiesten ook heel goed liedjes van andere Nederlandse artiesten kunnen zingen. En soms nog wel eens beter. Jacqueline de Govaert deed er ook aan mee. Hier uit De Beste Zangers.

0: En wees wel een beetje voorzichtig. Jacqueline de Govaert, die van Cresup. Zonder handen rijden. Nou, je hoorde het zweten.
1: Trots op onze eigen muziek. Dit is Van Brabantse Bodem met Hubert Mol.
2: Omroep Brabant.

0: Take Me Now van Niels Reigers. Tijdje geleden nog in de uitzending gehad. Even gebeld, even gesproken. En het gaat goed met hem. Hij gaat de goede kant uit. Gaat voorwaarts omhoog ook. Hier is Iris Penning. Even tussendoor.
1: Moet

0: regelmatig in een spotje te horen bij Omroep Brabant, met de Scootmobiel daarin de hoofdrol. Het is Iris Penning, hier met een heel ander liedje, dat even tussendoor. En zo heet het ook.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Eén liedje is al gedraaid vandaag van de artiest Sam Knoop. Dus je hebt er nog eentje te goed. Zoet en zuur.

0: Het reglement geeft aan dat we er maar twee mogen draaien als je artiest van de week bent. Weekendartiest, jammer, want hij heeft zoveel leuke liedjes op zijn naam weten te zetten. Sam Knoop, hier tot slot met Zoet en Zuur.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè?

talent uit Brabant, Luc Bossers. Tot zover deze Van Brabantse Bodem voor deze zondag. Hartelijk dank voor het luisteren. Nog een fijne dag. Dag. En tot de volgende week.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Kees. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Echt één groot feest.
2: Ja, dat is een passie, hè?
3: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Ladies and gentlemen.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: party.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Vakantie Koen.
1: Deze zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
2: Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Het gevoel van hier.
5: Omroep Brabant.
6: Ik wil dat je blijft.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Peter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Andy.
1: Hier hoor je thuis.
2: Iedereen wil er ergens bij horen.
1: Omroep Brabant.
2: Dat is gezellig, toch?
3: Omroep Brabant.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.